0: verkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. Drie Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De drie zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister, ik wil niet dat je liegt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is natuurlijk nog steeds de A28 in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Mensen proberen een andere route te vinden, bijvoorbeeld via de N305 van Dronten naar Almere. Tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde staat 4 kilometer en je hebt 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In Ermelo, Harderwijk en Putten is het niet toegestaan om een elektrische auto in de openbare ruimte op te laden met een eigen laadpaal of laadkabel. In alle drie de gemeenten zijn oplossingen zoals een kabelmat, kabelgroottegel, kabelarm of platte laadkabel niet toegestaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van duurzaamheidsplatform De Groene Nerds en navraag van Omroep Gelderland. In totaal is stoepladen in 27 van de 51 Gelderse gemeenten niet toegestaan. De regels verschillen sterk per gemeente. De A28 bij Nijkerk is sinds maandagmiddag in beide richtingen afgesloten vanwege problemen met de Hardenbergerbrug. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de brugpijlers zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid van de constructie niet garanderen. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. De afsluiting heeft grote gevolgen voor het verkeer in de regio. De A28 is afgesloten tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. De afsluiting van de A28 zorgt onder meer voor vertraging op de N302 bij Zeewolde, de N303 bij Barneveld en de N301 bij Nijkerk. Dat heeft directe gevolgen voor verkeer van en naar onder andere Ermelo, Putten, Harderwijk, Nijkerk en Zeewolde. En tot slot, 10 basisscholen uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race Noord-Veluwe. Tijdens het educatieve project verzamelen leerlingen oude en kapotte elektronische apparaten en leren ze meer over hergebruik, reparatie en recycling. De e-waste race combineert lessen over circulariteit met een inzamelactie. Leerlingen krijgen gastlessen van experts over onder meer consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik, repareren en recyclen. Verder gaan ze 4 weken lang zelf aan de slag met het inzamelen van elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral problemen rondom Nijkerk en Zeewolde vanwege de afgesloten A28. Eerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dan de A28 is natuurlijk bij Nijkerk in beide richtingen dicht. Mensen zoeken een andere route en daardoor loopt het vast op de N301. In Nijkerk richting Barneveld 20 minuten vertraging. En de N305 naar Almere bij Zeewolde doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey.

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is alweer woensdag, het is 9 september. En het is woensdag haakdag, dat betekent verzoekjes in tweeën. Dus van Nederlandse bodem hoeft niet Nederlandstalig te zijn. En van niet Nederlandse bodem, dus je mag zeg maar nee, dan krijg je er zelfs twee.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta

0: de weekhaken we weer vakkundig door midden deze woensdag, zoals het al vaker gebeurt. En je kan je bijdrage leveren door te WhatsAppen, te mailen, te bellen of langs te komen. Dus kijk maar even wat het best bij je past.
1: Hey, wat is vakken?

06-8309-8309, dat is het WhatsApp-nummer het meest gebruikt. En het snelst ook, 06-8309-8309. En voor de rest kan je mailen, studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. Je kan live inbellen in het programma 0341-360148. 0341-360148. En ja, langskomen, hè, aan de Brinkstraat 91, dat is wel het meest leuk. Ja, en dan beginnen we natuurlijk met ons snoesnummer vandaag. En dat is deze. Komt u maar.

Ja, en dat was de ochtendgymnastiek. En we hebben ook al een aantal verzoekjes binnen. Van John Zutekau bijvoorbeeld. En die kan mooi even in het snoezuren.

Zo, en dat brengt ons bij het tijdstip 1 minuut over half 8. En dat brengt ons weer bij het tijdstip van het weerbericht. Hoe ziet het weer deze week uit? Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Buien met kans op onweer vandaag. Eind van de middag en vanavond neemt de buiigheid af. 17 graden wordt het op de Veluwe. En daarmee hebben we een tweede plaats te pakken. Derde plaats zelfs. De wind is draaiend van zuidwest naar noordwest. Matig in het binnenland tot soms hard aan zee. 5 tot 7 boven. Bij buien is er zelfs kans op windstoten dan de komende 5 dagen. Morgen 19 graden, 's nachts 10. Vrijdag 19 graden, 's nachts 12. Zaterdag 22 graden, 's nachts 11. Zondag 20 graden, 's nachts 15. Maandag 21 graden, 's nachts 12. En de kans op neerslag in procenten: donderdag 5, vrijdag 40, zaterdag 20, zondag 85 en maandag 5. En de kans op zon in procenten: donderdag 45, vrijdag 20, zaterdag 55, zondag 20, maandag 65. Nou, dat is een rare week. Ook geen niet echt een warme week. Alles zo'n beetje rond de 20 graden. Net niet genoeg vocht voor deze en gene. En net niet genoeg zon voor deze en gene. Het is van alles niks eigenlijk. Dus ja, misschien ook wel typisch een herfst.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ja, en dat was een mooi duetje van James Arthur en Anne-Marie. Ja. Ja, wie kent dat niet? En dat ruimt mooi, hè? Ja, dat ruimt heel erg mooi. Dus goed, we gaan... Ja, we zitten nog in het snoezuur, dus het volgende nummer past daar ook mooi in. Dat is een verzoekje ook. Van Sting.

verzoek. The Shape of My Heart van Sting. Wonderschoon liedje. Op de vroege morgen, ja, heerlijk. Relaxed. Waar het ook relaxed is, is in het verkeer, ja. We noemen de files, maar de files zijn stiekem ergens anders dan weer, hè. Dus we hebben bijvoorbeeld op de A30 geen file. Geen melding op dit moment. En op de A28 ook niet. Nee, die zit dicht, namelijk. Maar dat betekent dat op andere wegen natuurlijk wel helemaal. Dus ik ga eens even doorbladeren waar het dan even zien of er nog wat gemeld wordt. Nee. Almere Barneveld, de N301, ja, daar dus. En dan, ja, dat is eigenlijk ook de enige Almere. Ja, dus. En dan de A1 nog. Ja, die hebben we dan altijd. Tussen Stroe en Hoevelaken, daar staat 8 kilometer op dit moment. Ja, dus misschien kan je met iemand meerijden.

Ja, neem hem mee, zegt Jan Tekstra. Hij wil meer rijden, want hij zit een beetje vast op de A28. Hè, dus ja, dat kan.

Ja, terwijl Janet Jackson nog even netjes wil wachten, zoals dat een nette dame betaamt, maakt James Brown er weer een zootje van. Die wil het liefst, net zoals Fred op Bonaire, dat het een seksmachine wordt.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
7: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
6: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
8: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
6: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Nou, in het midden van het land heb je natuurlijk wel nog steeds problemen met de A28... die in beide richtingen dicht is bij Nijkerk vanwege problemen aan de Hardenbergenbrug. En daardoor loopt het vast op de N301 onder andere. Vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer en een kwartier vertraging. Bij Zwolle is er dan een ongeluk gebeurd op de N331 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Bij Stadhagen staat 2 kilometer en de vertraging is 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Veluwe FM.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
11: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als we dit door een nummer horen, dan zit ze weer op een plek. Goedemorgen, Trace.
1: Goedemorgen, Bas. Ja, ik zit er weer.
0: En er komt van alles binnen, zie ik ook al op.
1: Ja, ik zie
0: Erik
1: het ook.
0: Erik zegt goedemorgen, Trace en Bas. Mirjam had dat al gezegd. Ja. John, goedemorgen, mevrouw Trace. En
1: ze zegt mevrouw tegen me.
0: Nou, ja, nou,
1: of hij zegt mevrouw tegen me.
0: Nou, wees blij.
1: Nou, zo is het. Ja, als ze meneer zei, was het minder natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Tenminste in mijn geval, hè.
0: Ja. Eens even kijken, dan hoe was je week?
1: Ja, gewoon lekker. De tweeling was jarig en de andere kind was jarig. En dus feest. Het was een feestweek.
0: Dus je bent weer geplunderd.
1: Veel gebakje, veel taartjes. Taartjes. De kinderen noemen dat taartjes.
0: Oké, ja. Ja, dat gaat er altijd in als koek.
1: Ja, oh ja.
0: Jouw geheime maaltijd, wat was dat vorige week?
1: Dat had ik getrakteerd. Dus, nou, je mocht iedereen kiezen wat ze graag wilde. Dus dat ging van een kroketje naar een patatje en een, je noemt het maar op, alles van de patatzaak.
0: Dus je pensioen van deze maand is weer op?
1: Ja, dat is helemaal op.
0: Ja, dat,
1: ik moet maar een krantenwijkje nemen.
0: Nou ja, gelukkig heb je nog 10 nummers waar je naar kan luisteren.
1: Ja, daarom deed dat ook.
0: En vanmiddag
1: ga ik weer op hun kosten eten. Dus,
0: Dan moet je extra veel eten.
1: Ja, komt wel goed. Ja.
0: Hier is Timmy Euro van jouw lijst.
1: Ja.

0: Zo, naast al die patatten, snacks en taart en zo, nog andere culinaire hoogstandjes meegemaakt.
1: Nee, helemaal niet. Ik heb het maar gehouden bij een bakje soep en een broodje, want moet er een beetje aan mezelf denken.
0: Dat moet er ook allemaal weer af natuurlijk.
1: Ja, dat moet er weer af.
0: Ja, ja dat duurt over het algemeen langer dan
1: ja,
0: dat
1: duurt langer
0: komt,
1: eraf als het eraan komt. Hoor.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, goed, dat maakt niet uit.
0: Even kijken, het is 11 minuten over, dus we kunnen nog even voordat we naar de headlines gaan. De volgende staat ook op jouw lijst. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma.
1: Ja.
0: Met Zonder jou.
1: Oh, jeetje.

0: André en Simone Kleinsma. Ja, ze hebben het altijd zonder elkaar gedaan, dus dat kan nu ook wel weer.
1: Ja. Maar het klinkt wel aardig.
0: Ja, het, is, het is een leuk duetje.
1: Daarom.
0: Eens even kijken. gebeurt er nog wat in de WhatsApp-bak? Nou ja. Mirjam is bezig in ieder geval met het toezenden van het regionale nieuws. Ja. Dankjewel alvast. En we gaan eens even kijken. Nou, laten we de headlines er ook gelijk maar bij pakken.
1: Oh ja, joh.
0: Dan hebben we dat ook maar gehad. Eens even zien. Even verversen. Nou, we noemen ze weer even op de paginanummers. En als je denkt, oh, daar wil wat meer over horen, al dan niet met een knipoog. Dan even het paginanummer doorgeven. Forse kritiek op nieuwe spionagewet 109.
1: Openbaar vervoer plat doorstaking 108.
0: VS verbiedt aantal producten Canada, 130.
1: VS valt opnieuw Iraanse tankers aan, 125.
0: Hongarije stuurt 10 Russen weg, 126.
1: Netanyahu wist van aanval Hamas, 127.
0: De PVV-wet voor toezicht op makelaars is in de maak, 104.
1: Eis 30 jaar om misbruik Woudenberg, 105.
0: En importverboden producten Westoever, 128. De pagina 104 gaan we zo meteen beginnen.
1: Ja.
0: En, want daar zit een abonnement op. Maar eerst pakken we er weer even een van de lijst van Trace. En dat zijn de Anita Keur Singers.

0: Zo, Anita Kerr, was dat met haar zingers. En How Deep Is Your Love. Ik verwachtte die van de Bee Gees, maar was een andere How Deep Is Your Love.
1: Ja, dit is ze zongen How Deep Is The Ocean. Je hebt een andere gedraaid dan dus dat ik aangegeven heb.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja. Maar ja, dat maakt verder niet zoveel uit. Het waren de Anita Keurzinger en het pingeltje van de piano.
0: Oh shit, ja. How Deep Is The Ocean, ja.
1: Ja. En het pingeltje was van Pieter van Voldenhoven.
0: Oké, ik ga nog eens even op zoek dan. Dan doen we eerst even een andere van jouw lijst. Dan hebben we Lobby in ieder geval weer bij.
1: Ja.
0: Oh, dat is dezelfde. Nee, die moeten we niet hebben dan.

0: Zo, dat is Saskia en Serge. Ik ken de versie niet, maar die is best grappig.
1: Ja, toch?
0: Ja, daar luister ik liever naar de gejank van Gerrit Joling. Jongen.
1: Oh, nee, maar dit was een... Maar dat komt van die oude meuk, hè? Dan ga je daarin zitten graven op zondagmiddag of zondagochtend. En dan kwam ik dit tegen. Ik dacht, oh, die is wel leuk.
0: Ja. En ik denk dat ik hem nu dan wel gevonden. Tenminste, ik heb een houdiepje op van Anita Keur. Ja, niet in die versie die jij had opgeschreven. Want dat met Harry van Hoorn en al die ellende erbij, dat heb ik nergens kunnen vinden. Dus,
1: oh, nee. Nou ja, goed.

0: Nou, dit waren in ieder geval Anita Keurzingers met How Deep Is Your Love.
1: Ja, en dit was ook het nummer wat ik bedoelde.
0: Ja, en dit was ook het nummer wat ik verwachtte. Dus, dan zie je dus Anita Keur, How Deep Is Your... En dan klik je hem al aan, maar dan stond er geen Love, maar Ocean.
1: Ja, kan ook.
0: Ja, dat...
1: is wel een verschil, hè?
0: Ja, dat, maar ja, die kan ook heel diep zijn, hè?
1: Ja, zeker. Zo. Nee, dat maakt niet uit.
0: Eens even kijken, de headlines. Pagina 104 zit een abonnement op. Pak jij hem?
1: Ja. De PVV werkt aan een initiatiefwet om misstanden in de makelaardij aan te pakken. In het wetsvoorstel staan onder meer gedragsregels, extern toezicht en boetes bij overtredingen. Ook moet er een landelijk makelaarsregister komen. PVV-kamerlid Mooiman wil hiermee een einde maken aan vriendjespolitiek en prijsopdrijving door makelaars. Hij is blij dat de makelaarsvereniging NVM en Vastgoed Nederland positief reageren. En verwacht ook steun in de Tweede Kamer. De vereniging Eigenhuis reageert ook positief, maar vindt dat de wet ook moet vastleggen dat nieuw aanbod voor alle woningzoekenden direct beschikbaar moet zijn, ook als ze geen makelaar hebben.
0: Zo, nou ja, dat is ook zo'n bedrijfstak waar van alles mis kan gaan.
1: Ja,
0: natuurlijk,
1: zeker.
0: Hè?
1: Ja.
0: Ik weet vroeger nog wel verzekeringsmaatschappijen. Nou, daar heeft iedereen wel ervaring mee.
1: Ja.
0: Je kan je verzekeren wat je wil, maar als puntje per paaltje komt, ben je nooit goed verzekerd.
1: Nee, als het op betalen aankomt, zijn ze niet thuis.
0: Nee, precies. En ik moet heel eerlijk zeggen, mijn ervaringen met de autobranche zijn ook niet echt...
1: ook geweldig.
0: Dat betrouwbare business is. Maar goed, ik weet niet hoe het nu is, maar ik kan me voorstellen dat de makelaarij ook weer een heleboel mogelijkheden biedt om in ieder geval de zelfverrijking weer helemaal op te
1: regelen. Zullen we het een beetje sjoemelen noemen?
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja.
0: Maar wat heb ik nou nog aan?
1: Nee, dit hebben we al gehad.
0: Ik hoor nog, er loopt nog iets en dat is niet de bedoeling.
1: Oké.
0: Ah, nou is het goed. Dus dat is de makelaardij. Wat ik dan wel weer grappig vind, is dat degene die de wet aanvraagt van de PVV, en over het algemeen is bij PVV alles wat minder mooi man.
1: Ja.
0: Maar die heet mooi man dus, die mevrouw die wet aanvraagt. Nou, dan moeten we dat maar doen, hè?
1: Ja, mooi man.
0: Ja.

0: Jacques Dutronic.
1: Merci.
0: Ja, Parijs réveille, Parijs wordt wakker. S'morgens om 5 uur al volgens Jacques Dutronic. Ja, ik vind het een beetje electronic klinken, die naam. Niet echt Frans. Maar dat kwam waarschijnlijk ook toen ik nog in de geluidsbusiness werkte. Had je ook een merk Citronic. Ja, dat nam ook niemand serieus, hè. Had je echt zoiets van, ja, geluidapparatuur, dat moet stoer klinken. Citronic, dat klinkt echt, ja, knollen voor citroenen verkopen en dat soort ellende. Nou, goed, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over muziek.

0: James Bay horen we met Hold Back the River. Ja.
1: Dan moet je sterk zijn, hoor.
0: Inderdaad. En dan moet er ook water in stromen. Ja, als heeft het in mijn gezin. Ja. En dat is, dat begint, geloof ik, weer normale vorm aan te nemen. Het waterniveau in de rivieren. Goed. We kijken even naar de headline. Zitten we jou nog wat tussen?
1: Ik zal eens even kijken. Ja, ik vind die wel leuk. Hongarije stuurt 10 Russen weg. 126.
0: 126. Hongarije zet 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest het land uit. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onaanvaardbaar gedrag in strijd met het verdrag van Wenen over de rechten en plichten van diplomaten. Wat ze precies hebben misdaan, dat zegt de Hongaarse regering er niet bij. Het land benadrukt dat de diplomatieke relatie met Rusland voort willen zetten. De EU noemt het besluit verwacht, gezien de Russische sabotageacties in EU-lidstaten. Sinds het aantreden van premier Maijar 4 maanden geleden vervaart Hongarije een minder Moskou gezinde koers. Ja, hoe heet die boef ook alweer die er zat... Orbán, ja, ja. Die is weg nu. Nee, Rusland zegt hard en pijnlijk te reageren op de Russofobe lobby in Boedapest.
1: Wat een woord, hè? Russofobie.
0: Ja, Russofobie, ja. En dat Rusland zegt hard en pijnlijk gaan we reageren. Man, ja. Dat kunnen ze helemaal niet.
1: Nee, joh.
0: Jongen, dat is... Het is zo'n sneu gebeuren, dat hele Rusland-verhaal langzamerhand.
1: Ja, zo heel zachtjes aan begin je er helemaal strontziek van te worden.
0: Ja,
1: zeg het maar op zo'n
0: al die nare ventjes. Die Poetinnen en Trumpen.
1: Ja, vreselijk. Man.
0: Ja, ik zei het een paar weken geleden al. Ik krijg steeds meer enthousiasme voor Xi Jinping. Want dat is een lekkere Chinese. Ja. Daar heb je ook nooit gedonder mee met Chinezen?
1: Nee, daar hoor je nooit wat over.
0: Nee, precies.
1: Maar ook niet dat ze... Ik heb mijn ouders wel eens verteld dat die Chinezen zo zachtjes aan toen naar Nederland kwamen.
0: Ja.
1: Weet je wel, met zo'n bakje voor de buik. En daar stonden ze pinda te verkopen op de hoeken van de straten. Maar daar hoor je nooit wat over.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, en er zullen ook ongetwijfeld misstanden zijn. En ook in China en zo. En
1: ja,
0: zit
1: natuurlijk
0: door de
1: wel.
0: Oeien,
1: overal.
0: Maar dat is overal. Die Trump maakt er net zo'n zooitje van. En Poetin ook. En Kim Jong-un en noem ze allemaal maar op. En hier in Nederland niet te vergeten. Die regering. Dat is dan helemaal een lachetje. Maar gelukkig is het maar een heel klein stukje wereld.
1: Ja, gelukkig wel. Dus wij doen wel net of we heel belangrijk zijn.
0: Ja,
1: maar het stelt niks voor. Hoor.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, en vroeger hadden we nog een spreekwoord. Geef hem maar van Jetje. Maar dat is ook gebleken niet te werken.
1: Nee,
0: dus,
1: Jetje doet het ook niet zo
0: goed. Nee, Jetje moet ook gewoon zijn muiltje houden verder.
1: Ja, zo zag je zo naar huis gaan.
0: Ja, ja. Precies.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: want dat was Janis Joplin over haar Me en Bobby McGee.
1: Ja.
0: En ja, Emma smeken bij iedereen van, koop me dan een Mercedes-Benz. Heeft ze ook al zo'n nummer. Ik weet niet of ze bij Bobby ook heeft lopen zeuren. Maar goed, ze heeft de 27 ook gehaald net en dat was het ook. De ja, Club van 27.
1: De Club van 27, erg is dat, hè? Ja. Mensen gingen allemaal dood op 27-jarige leeftijd.
0: En allemaal zo'n beetje ook aan een overdosis ja, en een hoop roem en zo.
1: Stom van ze, hè?
0: Ja, maar ja, goed, aan de andere kant is het misschien ook wel het lot verzoeken. Dat het gewoon moest gebeuren.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je zo rond je 27e nadenkt van, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?
1: Ja, maar om dan er een end aan te maken, dat...
0: Er zijn schijnbaar mensen die...
1: Die dat doen,
0: Die dat dan zo voelen.
1: Ja,
0: daar
1: kan je niks van zeggen natuurlijk.
0: De eerste 10 jaar van je leven word je natuurlijk thuis opgevoed en dan ga je naar de school. Dan word je door de leraren en je klasgenoten opgevoed. En pas als je 20 bent, dan...
1: Dan moet je het zelf doen.
0: Dan moet je het zelf gaan doen. Maar dan heb je 20 jaar lang, hebben ze je bepaald wat je moet gaan doen.
1: Ja.
0: Dus als jij dan 27 bent en het is niet helemaal gelopen zoals je wil, dan denk je misschien, wat ben ik voor een loser. 27 jaar lang is er niks uit mijn handen gekomen. Maar dat is natuurlijk niet waar.
1: Nee, natuurlijk
0: het is
1: niet,
0: pas 7 jaar, dus je moet wachten tot je 40ste.
1: Minstens.
0: En dan weet je gewoon, hé, ik ben 20 jaar lang gestuurd. Ik heb 20 jaar zelf de belagers uitgedeeld. En nu staat het in balans.
1: Ja.
0: En dan moet je pas nagaan denken over het een en het ander. En het spreekwoord is niet voor niks. Trouw niet voordat je 40 bent.
1: Ook dat, ja.
0: Dat is ook allemaal niet meer zo bedacht, hè?
1: Nee, daar hebben ze over nagedacht.
0: In de Bijbel is 40 jaar zelfs nog een beladen term, dus...
1: Is het zo?
0: Waarom
1: stik,
0: dat? Ja, dat weet ik niet, maar ik weet dat het ergens voorkomt. 40, ik kan het niet meer even thuisbrengen waar precies, maar het getal 40 komt in ieder geval in de Bijbel wel voor. En Alibaba en de 40 rovers bijvoorbeeld, ook niet vergeten.
1: Nee,
0: en de top 40.
1: 40 is wel inderdaad belangrijk.
0: En dat bedoel ik.

0: even voor alle muzikanten onder ons een instrumentaaltje even lekker tekeer gaan op een bluesummetje. Met een Hammond-orgel en een lekker bandje erbij. Ach, ach, wat zijn we weer blij als muzikanten. En het eerste uur van de wereld, of het tweede uur van de wereld, wat lekker zit er over op vandaag. We gaan afsluiten dit uur met, eindelijk eens een keer blauw op straat. Maar dan in dit geval jazzpolitie.
1: Oh ja, die.
2: En dan schrikt ze wakker van moeders
0: voor de AfD-aanhangers in Duitsland.
1: God, ja.

0: Veluwe FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
7: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
6: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
8: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
6: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg. Ook een kwartier vertraging. En de N301... van Almere naar Barneveld loopt vast bij Nijkerken, staat 2 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. En dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A28. Die in beide richtingen bij Nijkerken is afgesloten. Dan de N305 naar Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. 10 minuten extra. En dat is ook vanwege de afgesloten A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Eso. The Eve of the War. Ja. Daar zitten we eigenlijk al middenin. Dus het is niet de avond voor de oorlog, maar de zoveelste avond in de oorlog.
1: In de oorlog, ja.
0: Ja, we zijn er in principe niet bij betrokken en in principe ook hartstikke. Dus, ja.
1: Iedereen heeft het erover, hè?
0: Ja, toch precies. Wel, ja. En uiteindelijk zijn de gevolgen ook voor iedereen.
1: Ja,
0: en,
1: natuurlijk.
0: En dan gaan we met z'n allen. Dus Henny Huisman kan zijn hit ook weer van stallen halen. Met z'n allen.
1: Ja.
0: Nee, dat,
1: ja.
0: En dan wordt er bekend dat Netanyahu, die wist al dat Hamas die 7 oktober aanval ging doen.
1: Ja.
0: En dan lijkt me dat ook wel een ventje die op een gegeven moment denkt, oh, dat komt mij goed uit.
1: Ja,
0: dan kan
1: zeker.
0: Ik wel lekker doorpakken en dan verkiezen ze weer voor mij.
1: Dat is ook een viespeuk, hoor.
0: Nee, een viespeuk eerste klas. Nou. Goed.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, we hebben het gezien. Het gaat overal. AfD is in Duitsland aan de macht gekomen.
1: Ja, ja. In een deelstaat, hè?
0: Ja, in een deelstaat. Ja. Maar ja, goed, het begin is gemaakt.
1: Ja, dat zeker. Ja.
0: Maar ja, hier hadden we op een gegeven moment, kwam de PVV aan de macht en ze waren ook in no time weer verdwenen.
1: Oh
0: dus, ja.
1: Ja, dus wat dat betreft, we zien het allemaal wel.
0: Trump zien we gaan en die zien we ook weer, of nee, die zagen we komen en die zien we ook weer gaan, zoals het er nu voor staat. En dan moet alleen de puinhoop die hij achtergelaten heeft, moet allemaal weer opgeruimd worden.
1: Ja, dat moet nog wel. We zoeken nog puinruimers.
0: Ja, en op zich, ach, er zijn een heleboel dingen waarvan denken, ach, feitelijk, in principe heeft hij wel een beetje gelijk, maar de manier waarop het allemaal gebeurt is zo achterlijk tegenwoordig.
1: Ja. Nu is hij weer met Canada aan de gang.
0: Ja, en hij heeft al een nieuw plaatje gemaakt. Hij wil IJsland nu ook hebben en hij wil Cuba erbij hebben.
1: Ja, en Groenland,
0: Mexico,
1: dat wilde hij al langer. Ja.
0: Dus hij heeft weer
1: hij wil de hele wereld hebben.
0: Ja,
1: zo
0: ja precies.
1: Ja,
0: maar om er zelf beter van te worden. En dat lukt aardig. Hij en zijn vriendjes worden stinkend rijk. Dus ach, we gunnen iedereen wat.
1: Ja, zeker. Maar het zijn wel stinkerts.
0: En dan in Nederland, ongehoord Nederland, wat van de buis gaat.
1: Nou, ik heb er gisteravond een poosje naar zitten kijken. Ik denk, oh, tjonge, nog niet. Ja, ze zijn wel heel erg boos. Die ongehoord.
0: Zijn die boos?
1: Ja, ze zijn erg boos omdat ze waarschijnlijk opgeheven worden.
0: Ja.
1: Maar ze gaan daar gelijk tegen in beroep, want ze zeggen dat dat niet kan. Ja, ik weet het niet, ik heb er verder even. Maar ze waren wel erg boos, ja.
0: Ja, het zal ongetwijfeld kunnen, want dat zegt de minister ook. Het moet qua rechtspraak allemaal wel passen, want als ik zo'n besluit neem, moet ik ook zeker weten dat de rechter achter me staat.
1: Ja.
0: Dus dat, we gaan het meemaken. En,
1: rommelen met elkaar.
0: Het is, de regering mag zich in principe niet bemoeien met de inhoud, maar dat zegt ze, dat doen we ook niet. De aanleiding om er nog eens naar te kijken is dan wel weer dat Hitler-verhaal geweest, maar... En ze hebben zich al aan een heleboel andere dingen schuldig gemaakt. Waar ze wel op uit het systeem gehaald kunnen worden. Dus we gaan het meemaken.
1: We beleven het wel weer.
0: Ja, en de naam van de omroep is wel mooi. Want als ze eruit gehaald worden, dan zijn ze echt ongehoord.
1: Ja, zeker.
0: Ongehoord Nederland heb je dan. En dat hoor je elke dag niet dan. Hè? Dus dan klopt de titel ook.
1: Ja.
0: Dus wat zijn we
1: misschien komt er dan een volgende en die heet Gehoord Nederland.
0: Gehoord Nederland, ja. Maar dat is ook verleden tijd, hè?
1: Ja, daarom.
0: Dus dan draaien we nu maar vast een plaatje van Arnold Kaskens. Want die is al bijna vergeten, maar die heeft die omroep wel opgericht. En dat past wel. Komt van jouw lijst.
1: Oké. Okay.

0: Have you ever been in love? Ach, dat heeft iedereen wel eens gehad. Of dat een beantwoorde liefde is, ja, dat is dan weer een ander verhaal. Maar ben jij veel verliefd geweest voordat je Herman ontmoette?
1: Nee, want ik vond dan helemaal geen zak aan.
0: Oh, je vond er helemaal geen zak aan?
1: Nee, joh.
0: En waarom ben je er dan,
1: hij bleef aanhouden, weet je wel.
0: Oh, okay.
1: En toen ging ik van gedachten veranderen.
0: Oké. Okay.
1: En toen was het de liefde van mijn leven, dus.
0: Oh. Ook,
1: ja, kan ook, hè.
0: Ja, als hij nou maar blijft. Maar wat verandert er dan? Je vindt er niks aan en omdat hij dan aanhoudt?
1: Ja,
0: dan...
1: nou ja, goed, oké. Okay. En het kwam ook toevallig. Nou, het moest zo zijn natuurlijk. We waren met vakantie in Zuid-Limburg. Nou ja, ik was met vriendinnen en hij was met vrienden of zo. Konden elkaar tegen en nou ja, flauwekul. Maar in ieder geval, toen had ik foto's gemaakt en die zou ik naar hem toesturen.
0: Okay.
1: En toen waren die foto's mislukt. En toen denk ik, nou, ik had ook zoiets zijn adres gekregen op een koffiebon van de KLM. Want hij werkte bij de KLM. En daar kregen ze koffiebonnen voor, weet je.
0: En maakt dat dan nog invloed op een jonge vrouw op dat moment dat je denkt, oh, misschien is het wel een piloot?
1: Nee, helemaal niet. Want ik dacht, een vervelende vent. Hij bleef maar aanhouden, weet je wel. Dat was vervelend. Enfin, ik probeerde er hem vanaf. Maar toen dacht ik, zei ik tegen mijn vriendin, ik zal even dat in brief sturen dat die foto's mislukt zijn.
0: Ja.
1: Weet je wel, want hij had aan mij gevraagd dat ik ze naar hem toe zou sturen. Nou ja, en toen reageerde hij weer erop en zo. En toen moest hij in militaire dienst. En toen kwam hij in Geelserijen op slot terecht, vlakbij Tilburg.
0: Oh, en toen was je de lul. Toen kwam het hele
1: pillen. Toen kwam hij op mijn verjaardag. En
0: een hele peloton kwam langs. En,
1: ja, al dat soort dingen.
0: Geweer op je hoofd, Kalasnikov in de nek. En nou zeg je ja tegen Herman.
1: Ja, zonder meer. Dus zodoende, omdat ik in Tilburg woonde en hij in Geelserijen, vlak bij elkaar.
0: Ja.
1: En toen kwam hij dus eens een keer op bezoek en dat soort dingen meer. Maar goed, een heel lang verhaal. Na 2 jaar waren we getrouwd. En ging ik naar de Haarlemmermeer. Om te
0: de rest is geschiedenis.
1: Ja.

0: staan.
1: Wat een geluid, wat een plezier. Kijk eens naar die mensen hier. Het lijkt wel als we het over Strabant hebben in Harderwijk.
2: Ja.
1: Vrijdag 11 september om 8 uur wordt de Strabant geopend met OA van Cirque on Edge bij de Diepegracht in Harderwijk. En zaterdag 12 september is het festivalprogramma vanaf 1:30 door de binnenstad. Het is allemaal gratis toegankelijk. Ja, je kan de binnenstad niet afsluiten om ergens entree te hebben.
2: Nee.
1: Het volledige programma en alle speeltijden zijn te vinden op, in de via de Strabant app. Strabant 2026, moet je dan even zoeken.
2: Ja.
1: En nou, daar kan je alles vinden, maar ze zullen ook ongetwijfeld een website hebben, hoewel die er niet bij vermeld wordt. Dus schijnbaar moet je toch weer een beetje... Oh, staat als podium, daar zou je ook kunnen gaan kijken.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Staat als podium.nl en anders de Strabant app even downloaden.
2: Ja.
1: Nou.
2: Ik vind een vreemde naam, Strabant.
1: Strabant, ja. Dat,
2: dat is in Brabant, ben je dan opstandig en vervelend.
1: Okay.
2: Als een Strabant iemand, in de dialect dan natuurlijk, dat is dan, dan zeggen ze, die vrouw of die man, wat is dat, een Strabant geval? Dus opstandig en vervelend.
1: Ja, nou, en in de Oostblok had je de Trabant, dat was
2: ook
1: zo'n knorrig autootje wat heel veel zwarte rook achterliep.
2: Ja,
1: dus,
2: ja.
1: Het is nou niet echt dat je een naam zegt van nou, dat is...
2: Nee, ik vond het meteen al toen ik het las, wat een stomme naam.
1: Ja.
2: Sorry hoor, maar ja, ze zullen wel iets anders bedoelen.
1: Dan gaan wij wel naar Samos en dan gaan we daar wijn drinken.
2: Oh, lekker
1: wijn
2: man.
1: Van Samos. Costa Cordales.

0: Costa Cordales heette dat schip wat toen zonk, ja, ook niet zo.
1: Iets met Cordales ook. Zoiets, ja, Costa, ja. Of Costa,
0: ja,
1: weet ik.
0: Ja, iets, ja, iets in die geest. Ja. En bij Griekenland.
1: Ja, en misschien hadden ze wel te veel wijn gedronken.
0: Ja, dat zou ik nog maar
1: de
0: zo kunnen.
1: Of zo.
0: Samos hebben ze dat gedaan. Samos hebben... veel wijn drinken.
1: Ja.
0: Goed, eens even kijken. Dan gaan wij naar een persbericht. En dat wil jij die even doen?
1: Ja hoor. Het Beemster duo Karel Kraaienhof en Leonie Jansen zijn nog niet klaar met spelen van de mooiste muziek voor elkaar en het publiek. Daarom is er nu Melancholie in de Polder 3. Uiteraard kiest het duo opnieuw voor Argentijnse volksmuziek, Ierse en Schotse traditionals en pop- en folksongs. Gezongen in het Spaans, Engels en Nederland. En ze vertellen over zaken die hen en het publiek aan het hart gaan. De extra dimensie dit keer, ze spelen eigen stukken en liedjes. Gecomponeerd voor bandoneon, stem, gitaar, bodram. Geïnspireerd op het polderlandschap waar ze wonen. Wondermooie muziek, gemaakt met de voeten in de oude klei. Met de blik op de huidige wereld en een warm hart. Dat is Melancholie in de Polder 3.
0: Nou, ja, Leonie Jansen, die is best een goede muzikante.
1: Ja.
0: En ze was eerder, volgens mij zat ze bij het Jeugdjournaal.
1: Ja, zoiets, ja. In ieder geval voor televisie iets deed ze.
0: Ik kende haar dan inderdaad alleen als presentatrice. Ja. En zo in één keer zag ik haar in een jurk. En die was zo doorschijnend dat je denkt, krijg nou wat.
1: Ja.
0: Alles was te zien. En toen begon ze te zingen. En toen was het ook nog mooi ook. Toen dacht ik, dat heb zo'n mij toch niet nodig.
1: Nee.
0: Zo'n mooie stem. Maar goed, nee, maar uiteindelijk...
1: En Karel Kraaienhof is bekend van de traan van Maxima.
0: Ja, de traan van Maxima. Ja. Ja, hij kreeg het voor elkaar. Willem-Alexander heeft daarna nog wel huilbuien kunnen veroorzaken. Maar Karel was de eerste die haar liet huilen.
1: Ja, goed hè.
0: Mooi,
1: ja,
0: man.
1: Ja, ja.
0: En had alles met zijn trekzaak. Ja, dat, ja, mag je niet zeggen.
1: Nee, bandoneon.
0: Ja, precies. Dat.
1: Zoiets, ja. Oké. Okay. Maar al met al hebben ze het samen wel goed gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
1: ik weet niet of het een echt koppel is samen, maar ze wonen alle twee in de polder. Dus,
0: ja, ja. In Beemster.
1: Ja. Nou ja, goed.
0: Dat is alles wel lachen. De Beemster, dat is een in Noord-Holland een regio, zeg maar. En, maar je hebt in Groningen heb je ook Bedum. En dus op het moment dat iemand zegt, ik wil graag een portie Beemster kaas. Oh, zegt die Groningen. Bedoel je dan kaas uit Bedum? Beemster kaas?
1: Ja.
0: Nee, Beemster kaas. Ja, uit Bedum.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is wel grappig.
1: Je kan het goed.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja.

0: Ja. Vrijdag 25 september, kwart over acht, in Theater Dialoog Ermelo. Maar dan in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. Nou, het staat er ook bij. Ik heb altijd gezegd, twee adressen, dat is wel heel verwarrend.
1: Ja.
0: En dat schrijven ze dan ook. En nou, dat vind ik nog verwarrender worden. Een noot voor de redactie. Theater Dialoog Ermelo heeft geen eigen ruimte en maakt voor zijn voorstellingen gebruik van de theaterzaal in het Huis van Ermelo. Ja, daar hadden ze dat wel, maar dat is gewoon anders genoemd. Het is een beetje Trumpiaans.
1: Het is gewoon hetzelfde.
0: Ja.
1: Ja,
0: het is Trumpiaans een beetje, van we noemen het gewoon anders.
1: Ja.
0: Neem om spraakverwarring te voorkomen daarom bij voorkeur de titel uit het persbericht over en vermeld verderop. Geprogrammeerd door Theater Dialoog Ermelo, locatie Theaterzaal Huis van Ermelo.
1: Nou,
0: hou daar toch mee op.
1: Hou daar toch mee op. Iedereen weet dat je daar gewoon naar de theater gaat en dat dat gewoon...
0: Doe dan gewoon Theater Ermelo, dan ben je helemaal af. Dan laat je de dialoog in het Huis van Ermelo leiden ook gewoon weg. Want de kaartverkoop is dan weer via theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma.
1: Oh jee.
0: Ja, het is...
1: Doe gewoon normaal, simpel. Zo verkoop je nooit een kaartje.
0: Dat bedoel ik.
1: Op deze manier.
0: Lekker gewoon even simpel doen.
1: Ja.
0: En als we dan toch hebben, 25 jaar... Theater, Dialoog, Ermelo. Ja, zonder zaal dus schijnbaar dan.
1: Ja.
0: En dat vraagt om een aftrap die je niet snel vergeet. Maar dat doen we dan niet in de Theater, Dialoog, Ermelo. Maar in het Huis van Ermelo. We doen dit de eerste zaterdag van ons jubileumseizoen met de leukste coverband van Nederland, de Plusband. Dat is een Ermeloze band.
1: Ja.
0: Van tijdloze rockclassics tot nieuwe hits. Van Guilty Pleasures tot onvervalste meezingers. De Plusband weet elke zaal te ontsteken en elke avond te maken. De band deed dat eerder als voorprogramma voor de Dijk en deelde festivalpodia met namen als Jeroen van der Boom en Tino Martin. In 2027 viert de band zelf ook een jubileum. Ze bestaan dan alweer 20 jaar. Dit weekend... is het dus de Plusband er daarom maar wat graag bij om te spelen op de plek waar het voor hen ooit allemaal begon. En dat is op zaterdag 26 september om 7:15 in Theater Dialoog Ermelo, maar dan in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. Maar we hopen dat ze op de goede plek opbouwen.
1: Ja.
0: En kaartverkoop is via theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma.
1: Erg, hè?
0: Dit is verwarrend.
1: Maar die Plusband, is dat van de supermarkt?
0: Nee. Ja, in het voorprogramma de Albert Heijn Rockers.
1: Ja, of zoiets.
0: Ja, ja. Nee. En de Boni M.
1: Boni M
0: er ook nog bij.
1: Ja, ook nog.
0: Man, jongen.
1: Nou, doe maar moeilijk.
0: Goed, het kan wat makkelijker in mijn ogen.
1: Ja, ik denk het
0: goed.
1: Ook. Een beetje simpel, jongens.
0: Ja. Even gewoon normaal doen.
1: Ja, denk
0: dat
1: ik wel.
0: Goed, gaan wij volgende nummer draaien alweer.

0: Oh, was even weer wat onrust werd er veroorzaakt. Maar John zit... Is de 105 weer in de lucht dan? 105.1 weer in de lucht? Of 105.0 bedoel ik eigenlijk. Want ja. Anders dan is de Ziggo weer aan het...
1: Ja, maar 100, jij geeft terug de 106.
0: Ja, dat is...
1: Maar dat stuurt je terug, hij doet het.
0: Ja, daarom vraag ik ook even of het de 105 is welke het doet. Of, ja.
1: Nou, dus, hij is weer in de lucht, tenminste op 106.1. Ja.
0: Ja, dat weet ik niet, dat vraag ik dus.
1: Ja, maar hij reageert op met doet het. Hij doet het.
0: De 106.1 doet het. Ja, maar goed. Soms dan reageren ze ook van hij doet het alweer of hij doet het weer. Nee. Nee, voor de mensen die luisteren. Dus de 106, dat is de frequentie van Putten. En de 105 is de frequentie in Ermelo. En de 107.7 die zit in Harderwijk. Mm. Zowel in Harderwijk als in Ermelo is de mast zo'n 30 meter hoog. Waardoor de ontvangst daar een vrij groot gebied is. Ja. En de 106 is eigenlijk, de 106.1 is wat kleiner gebied. Omdat de mast hier wat korter is. Die is maar 6 of 13 meter of zo. Hierboven op dak.
1: Ja, dat is.
0: En het signaal van hier. Ga naar Ermelo via Ziggo. En als Ziggo op een gegeven moment weer een storing heeft, dan ligt de internet eruit. En dan hoor je dus, komt ons signaal niet aan bij de zender in Ermelo. En van daaruit wordt hij ook weer doorgegeven naar Harderwijk. Dus mocht er bij Ziggo wat aan de hand zijn. Dus daarom is het altijd van belang om even te zeggen welke frequentie je niet hoort.
1: Ja.
0: Want in de 106.1 die staat daar weer los van. Dus vandaar.
1: Die doet het dus wel.
0: Ja, die doet het wel. En dat wist ik in principe al wel. Maar ik moest even weten of de 105 het nou weer deed of de 105 het niet deed.
1: Ja.
0: Want dan moet er actie ondernomen worden. Nou, goed, dat gezegd hebben. En 105 ligt eruit. Vloog er ineens uit. Dat zegt Gerbert dus ook. Ja. Dus dan moet hij ook even naar de 106. Ik ga even kijken of we erachter kunnen komen waar dat...
1: Waar het door komt of waar het in zit. Ja,
0: ja, precies.
1: Wij kunnen hier ook verder weinig natuurlijk.
0: Nou, we kunnen een heleboel hoor.
1: Ja.

slide you.

0: een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
5: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
4: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
6: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
4: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Jermaine Jackson en Pia Zadora met The When the Rain Begins to Fall. En ja, die valt de hele ochtend een beetje en dan weer een beetje niet. Een beetje een onzeker regentje. We gaan naar Ermelo en de VVD in Ermelo wil volledige openheid over de documenten van de Gelderse Weg. Ja, ze hebben de afgelopen dagen samen met andere oppositiepartijen stappen gezet naar aanleiding van de ernstige aanwijzingen over de datering en de digitale ondertekening van documenten rond de anterieure overeenkomst voor de Gelderse Weg in Speelt. Voor de VVD staat voorop dat eerst alle digitale informatie moet worden veiliggesteld en vervolgens onafhankelijk moet kunnen worden vastgesteld wat er precies is gebeurd. Aanleiding zijn ernstige aanwijzingen dat informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt over het moment van ondertekening van een anterieure overeenkomst niet overeenkomst met de daadwerkelijke digitale ondertekening. De kwestie raakt volgens VVD Ermelo rechtstreeks aan de betrouwbaarheid van de informatievoorziening aan de gemeenteraad. En digitale gegevens veiligstellen is dus belangrijk. En het college moet de gemeenteraad goed informeren. Kortom, er is weer een hoop gesteggel in Ermelo. En het lijkt er wel op alsof dat nooit ophoudt.
1: Nee, het blijft spannend, altijd.
0: Het is al jarenlang betrouwbare politiek en achterkamertjes en weet ik veel wat. En elke keer komen er schijnbaar weer dingen naar boven. Ja, we zijn er zelf niet bij. Dus we moeten het dan maar weer hebben van de oppositie of van andere partijen die daarover melden. Maar het is toch wel jammer dat daar, welke coalitie er ook zit, dat het schijnt alsof het altijd een wespennest en
1: het schijnt erbij te horen.
0: Ja,
1: dat is niet zo mooi.
0: We gaan er ongetwijfeld nog meer over horen.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: En ondertussen kwamen er al wat verzoekjes binnen. Ik heb ze allemaal even verzameld. Dat maakte het leven weer zo'n stuk makkelijker.
1: Jazeker, ja.
0: En eens even kijken. We gaan eerst even naar El Japo. Want die is wel fan van Bodo Wartke. En deze stuurde die per Facebook. Maar doe volgende keer gewoon de titel maar, El Japo. Want Bodo die heeft een heleboel op Spotify staan. En dat is makkelijker, want die reels van Facebook die beginnen wanneer ze zin hebben en die eindigen wanneer ze zin hebben. Zit er reclame bij en ellende allemaal. Dus gewoon een titel, dan komt het goed.
2: Als Anna eines Abends eine Ananas aß.
3: Wo war das nochmal?
2: In Panama war's. Als sie jedenfalls diese Ananas aß, hatte sie dabei

0: Das Checker und die Anana.
1: Davon erzählen wir euch an Anama.
2: Zo, ja, hij zegt, ja, ik had de titel erbij gedaan. Ja, maar precies, maar je doet eerst de link. En ik begin gewoon altijd bij de link en dan kom ik die ellende tegen. En dan denk ik, hoe heet dat nummer eigenlijk? En dan krijg ik nog een keer een bericht. En dus volgende keer hoeft die link er niet meer bij. Laat het dan maar zo zeggen. Want ik neem alles serieus en iedereen neem ik altijd serieus, behalve mezelf. Maar ja, dat is niet over en weer zo. Dus het was Anana's. Ik heb hem ook al meteen opgeslagen. Want zijn van die leuke, korte invullingjes.
3: Ja, die kan je er zo even tussendoor
2: gebruiken. Even tussendoor als er een gaatje valt. Ja. En Els Japan meldt dat Ermelo ook weer in de lucht is. Nou, dat is mooi.
3: Helemaal geweldig.
2: Eens even kijken. Dan Gerbert, die luistert ook. John, die luistert schijnbaar. De 105 is weer in de lucht. Ja. Heb ik begrepen, dus dan heeft de actie net toch zoden aan de dijk gezet.
3: Zo is dat.
2: En dan gaan wij naar Jenny Burton met slechte gewoontes.

0: Zo, dat was Jenny Burton met Bad Bad Habits. Heb jij veel slechte gewoontes?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat is je slechtste gewoonte?
1: Nou, ik zou het niet weten.
0: Je zou het niet weten, hoor. Dan begint het dan mee. Ontkennen dus.
1: Ja,
0: dat is één.
1: Dat weet ik niet. Maar ik bedoel, ach, ieder mens heeft toch slechte gewoontes.
0: Ja, maar ik wil die van jou weten.
1: Nee, laat ik dat maar geheim houden.
0: Geheim houden.
1: Ja.
0: Oké, eens even kijken. John die zegt, ja, maar wij wonen in een meer ontwikkeld gebied van Putten. Dus we hebben ook de 106.1. Maar toch mooi dat iedereen die is afhankelijk is van de 105.0.
1: Ja, bedoelt hij bedoelt dat hij weer in de lucht is, hè?
0: Ja,
1: dat is mooi.
0: Maar hij wekt nu de indruk dat hij 105 niet nodig heeft. Maar hij zegt dat de 105 het niet deed, zegt hij. Dus je begon er zelf over, John. Hey, hallo, zegt de zender, ligt eruit. Reageer ik netjes, dat bedoel ik dus. Hè?
1: Ja.
0: Elke keer word je weer door mensen teleurgesteld. Ach, man, dat is altijd zo.
1: Nou ja, in ieder geval, 105 doet het ook weer.
0: De 105, ja, precies, maar dat horen mensen pas als ze ernaar
1: luisteren.
0: Dus dat heeft nog geen zin om dat te noemen.
1: Je kan moeilijk iedereen gaan bellen, hè?
0: Nee, precies, maar het is in ieder geval duidelijk. John die las zich weer helemaal een broodje. Nou, tuurlijk. Goed, het is duidelijk allemaal. We gaan naar Colt.

0: Lang geleden, James Blunt. Ja, daar hebben we lang niet meer wat van gehoord, maar hij kwam weer voorbij. En,
1: zeker.
0: Dat is mooi. Dan gaan we even naar Ermelo, waar het er net al over. Daar hebben ze een heleboel vacatures.
1: Ja.
0: Zoals bijvoorbeeld een BOA, een toezichthouder, een bouwplanbegeleider, een RO-adviseur ruimtelijke ordening, Information Security Officer, oh dat klinkt wel stoer, een ISO ben je dan.
1: Ja, ja.
0: En een stagiair inburgering, dus op de website van de gemeente Ermelo kan je daar de vacatures over vinden. Dus lijkt het je wat om in de gemeentehoek te werken, dan moet je daar even zijn.
1: Ja.
0: Goed, dan, wat is dit? Nijkerk, de A28 bij Nijkerk gaat donderdag overavond, morgenavond weer open voor verkeer, na herstel van de Hardenbergenbrug. Dat is de korte verwachting en dan maar hopen dat het inderdaad ook klopt dan.
1: Ja, zeker. Want het is wel vervelend hoor, dat die brug weer afgesloten is, als dat je dat zo hoort.
0: Ja, dat de hele A28 niet te gebruiken is van Zwolle tot Amersfoort.
1: Ja, ja.
0: Dat is wel weer... Nee, maar het ziet er wel ongelooflijk mooi uit. Zo'n
1: lege weg, hè? Mooi lege, is dat.
0: Heerlijk. Doe me denken aan de Autoloze Zondag.
1: Ja, weet je nog?
0: Dat was mooi, man. Ja. Dat waren mooie tijden. Nou, en dan wat minder moois. In Ermelo is een auto over de kop geslagen en die is in brand gevlogen op de Leuvenumseweg. En slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat is dan inderdaad minder leuk.
1: Dat zijn niet zulke leuke dingen.
0: Er is vannacht gebeurd een ernstig eenzijdig ongeval. Ja. De auto vanuit de richting Ermelo kwam, raakte in een bocht van de weg, sloeg over de kop en kwam in de bossages terecht. Zo, die auto ziet er even niet meer uit.
1: Die kan je echt niet meer gebruiken.
0: Ja.
1: Jongen.
0: De exacte ernst van de verwondingen van degene die naar het ziekenhuis is gebracht is, is nog niks van bekend. Maar de auto, daar kan je helemaal niks
1: van
0: mee.
1: Daar kan je wel schudden.
0: Als je niet bij had gezegd wat het was, had ik gedacht, wat is dat dan?
1: Ja.
0: Ik herken het niet eens, dat een auto.
1: Nee, erg, hè?
0: Ja, heel apart. Nou, heel veel succes en sterkte voor de chauffeur van de auto.
1: Ja, zeker. Hopelijk valt het mee.
0: Ja.
1: Voor hemzelf dan. Hè? Die auto kan niet wel schudden.
0: Ja, en dan gaan we weer even naar Putten. We springen wat rond. Verkeersdruk rond Putten loopt op door de afgeslopen A28. Ja. En de spoorstaking
1: ook
0: komt er vandaag nog eens bij.
1: Ja, ja.
0: Dus aan alle kanten worden sluipwegen ingezet en zo. En dan wordt er niet goed geslopen. Want als er goed geslopen wordt, geslopen, maar als er goed geslopen wordt, dan valt het niet op. Want dat is sluipen, hè? Stiekem.
1: Ja, stiekem, ja.
0: Maar het loopt helemaal dicht rondom Putten.
1: Gewoon thuis blijven.
0: Ja, gewoon meld je muziek en dan komt het helemaal goed. Dan CDA wil duidelijkheid over de verkeersdruk door de afsluitingen rond Putten. En waar heeft dat dan met me? Ja, duidelijkheid. Ik zou zeggen tegen de CDA, misschien even de tv aanzetten. Het is de hele dag op tv.
1: Ja.
0: Teletext staat er vol mee.
1: Ja.
0: Overal ANWB kan je het vinden. Dus om daar nou een raadsvergadering of een college voor te bevragen is misschien...
1: Ja, die weten toch ook niks meer?
0: Ja, en tegen de tijd dat je antwoord hebt is het al lang
1: dan
0: weer open.
1: Want morgenavond is het weer klaar.
0: Ja, daarom dus.
1: Een beetje mosterd naar de maaltijd.
0: Precies.
1: Ja. Wow! Zo.

0: James Brown. Een dubbel plaatje vandaag. We begonnen in het eerste uur ook met James Brown. Uh-huh. Goed, die hebben we ook al gehad. Dan gaan we daar eens even heen. En dan wandelen we weer de regio in. Eens even kijken, wat had ik? Die kan weg. De mailbox hebben we in ieder geval leeg gewerkt. Dat is mooi. Dan gaan we naar de Veluwse vaas van Keramiek Atelier Modder. Uit Putten op Paris Design Week. En dan denk je, wauw, gaat hij op reis helemaal naar Paris?
1: Ja, nee hoor. Dat zou je denken.
0: Ja, natuur als inspiratiebron. Keramiek Atelier Modder, zonder E, Modder. Uit Putten presenteert van 11 tot en met 13 september, dus dat begint vrijdag en tot en met zondag, werk tijdens de Paris Design Week. Oprichter Fine Hillebrand en de Harderwijkse beeldend kunstenaar en modderdocent Isabel Vaassen tonen wel in Parijs hun gezamenlijke vaas Arise tijdens de internationale expositie 1000 Faces. Nou, dat is helemaal mooi. Dus het leek even alsof ze zelf dat deden, maar ze, welke fase het nou is, weet ik niet. Want ik zie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 op een foto.
1: Er staan nog een heleboel, ja.
0: Maar nou, heel veel succes met jullie fasen, dames. Ja. Ik hoop dat het een hele mooie fase wordt. Dat,
1: in ieder geval, Parijs is wel leuk in deze tijd.
0: Ja. En dan gaan we even door naar de fotowedstrijd voor Dierendag. 4 oktober is het weer zover. Dan is het Dierendag. Leg de liefde tussen mens en dier vast en maak kans op mooie prijzen.
1: Ja.
0: Wie een ontroerende, grappige of hartverwarmende foto heeft die de liefde tussen mens en dier laat zien, kan meedoen met de Dierendag fotowedstrijd van de Puttenaar. Nou ja, dan moet je dus een foto maken en die naar de Puttenaar sturen.
1: Ja, ik denk het ook,
0: Even kijken, de Puttenaar met AE. @bdu.nl, daar moet het naartoe. En uiterlijk 25 september moet de foto binnen zijn met een hoge resolutie. Dat je dat even weet.
1: Ja.
0: En er zit een foto bij. Nou heb ik niet het idee als ik die foto zie dat die hond heel erg blij is.
1: Nee, ik denk dat hij, volgens mij is die hartstikke verdrietig.
0: Oh.
1: Vind jij van niet?
0: Nee, ik heb dat meisje dat kijkt
1: meisje
0: zo heel
1: wel.
0: Blij van
1: ja,
0: die.
1: Ja, dat meisje wel.
0: Ach, kom eens hier, ik ga jou helemaal doodknuffelen.
1: Ja,
0: volgens mij denkt je hond, oh, dan gaan we weer. Ik krijg van geen lucht.
1: Zie je daarom?
0: De tong hangt heel ver uit de mond.
1: Die hangt er al uit en dat is een slecht teken.
0: En hij kijkt
1: teken.
0: Van, oh nee, niet weer.
1: Dus, en volgens mij is het een herder, of niet?
0: Duitse herder. Dat zou zo kunnen, maar dan wel een hele jongen nog.
1: Ja, dat wel.
0: En een meisje ook.
1: Ja, het meisje,
0: geen herder dan, maar wel heel jong.
1: Een lief meisje is het.
0: Een lief meisje.
1: Ja.
0: Ach ja. Het is geen mooi kind, maar een lief kind.
1: Ja, zo is dat ook.
0: Ja.

0: Zo, dat was hem, Jeroen van den Boom met zijn allereerste hit in Nederland. Goh, dat was een artiest, jongen, die was overal te vinden. Hij heeft zich uit naad gewerkt om overal zich in de picture te spelen. Zat hij in een hoekje, helemaal alleen met de piano en niemand lette op hem.
1: Nee,
0: en heel langzaam maar zeker, na al die jaren van ellende en vernedering en noem het allemaal maar op, brak hij door en het is hem gegund.
1: Jazeker.
0: Zeker als je daar echt alles voor over hebt gehad.
1: Ja, natuurlijk. Dat, dan zeker, ja.
0: Dan
1: ja, hij was geen eendags vliegen.
0: Maar, nee, maar dat bleek dus achteraf...
1: Ja, achteraf wel een gedegen artiest.
0: Ja. Dan gaan wij weer eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Putten zet vraagtekens rond de aanpak van Velo en houdt vast aan eigen stikstofplan Food Valley. Het zijn een beetje recalcitrant. Obstinaat en een beetje boefjes.
1: Durven we dat wel?
0: Ja, het Puttense College van burgemeester en wethouders houdt vast aan de uitgangspunten van het stikstofplan Food Valley. Om die reden heeft men protocol van het plan aanpak Veluwe niet vastgesteld. Ja, het zal beter uitkomen. Ja, logisch. Natuurlijk kies je voor het plan wat jou het beste uitkomt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus, dat is... kijk, en dat is een oude bekende van Veluwe.
1: Rien Schreuder. Ja, die is de oprichter van... Een van de oprichters van Veluwe FM.
0: Ja, heel lang geleden. Ik weet ook niet hoe lang die al weg is. Ik heb hem nooit meegemaakt. Hij was bij de oprichting.
1: Ja, daarom. Nee,
0: maar, twee eeuwen geleden inmiddels dus.
1: En hij is al 25 jaar in dienst als beheerder van de Stichting Binnensport Putten. En
0: daar kende die Herman dus ook van waarschijnlijk.
1: En daar kende ik hem ook van. Dus wat dat betreft, en nou is hij dus nog steeds bezig als beheerder.
0: Van de Stichting Binnensport Putten.
1: Van die twee sporthallen nu. Ja.
0: Samen zijn vrouw Henny, kinderen, kleinkinderen is hij door het bestuur van Stichting en Sporthal Puttering gezellig samen zijn georganiseerd. Ik heb hem nog wel een keer benaderd, ondanks dat ik hem niet kende. En toen was hij heel even enthousiast, maar toen zei hij nee, ik moet het toch niet doen. En dus toen kwam hij definitief niet terug naar Veluwe FM.
1: Nee.
0: Maar ik weet ook niet, hoe lang is hij al weg? Sinds 2005 of zo?
1: Ja, het is een hele poos. Dat weet ik wel. Het was, hij was dus samen met Hans van de Veluwe.
0: En Alex Priem.
1: En Alex Priem. En hoe heet die? Wim Pol of zo heette die ook, geloof ik. Wim van der Pol. Maar dat waren de eerste, eigenlijk eterpiraten.
0: Ja.
1: Centpiraten, hoe moet je dat zeggen?
0: Ja.
1: En, maar die zijn naar de hand onder toezicht of leiding van Jan Brouwer. Hebben die het officieel voor elkaar gekregen dat je dus Veluwe FM... Toen nog Radio Putten.
0: Ja, Putten. Ja, Radio
1: Putten
0: was
1: het
0: toen,
1: in het begin. Ja. Ja. En aan de hand is dus Nijkerk en... Ermelo en Harderwijk erbij gekomen.
0: Ja, iets andere volgorde. Ja. Ermelo was eerst en toen pas in 2017...
1: Ja.
0: Toen was Harderwijk aan de beurt om erbij aan te sluiten bij Veluwe FM.
1: Ja. En toen, maar toen werd het ook Veluwe FM, hè?
0: Nee, Veluwe FM was al in ieder geval toen Ermelo erbij kwam.
1: Toen werd het
0: Veluwe. Want Radio Putten heeft natuurlijk geen zin in Ermelo.
1: Nee.

0: Ja, ik heb het nog even nagezocht en waarschijnlijk was Ermelo erbij gekomen in 1999 of 2000 ongeveer. Ja. En sinds die tijd is het veel over hem.
1: Ja, ja.
0: En in 2020 is het definitief, na de samenwerking vanaf 2017 met Harderwijk FM, is het verder gegaan onder de naam VeloFM. Want ja, er moest er ook weer gekozen worden. Maar
1: ja,
0: is gebleven, dus dan weten we het helemaal zeker. Dus ja, de naam VeloFM bestaat al sinds de eeuwwisseling. En nou, de klus voor de raadzaal in Putten is tijdig geklaard. Want die moest veranderd worden en opgeknapt en bladibladibladibla. De opening is gebeurd met een onthulling van kunstwerk van Marijke Sondorp. Je kan dat misschien in de gemeentezaal gaan kijken in de raadzaal. Maar je kan ook de Puttenaar er even bij pakken. Puttenaar.nl en dan kan je het hele verhaal en de foto's bekijken.
1: Ja.
0: Dan hadden we gisteren, had ik hier gasten zitten.
1: Ja,
0: week
1: die
0: van de lezen en
1: had
0: schrijven.
1: Ik gehoord, ja, ja.
0: En dat is dus de komende week, tot volgende week is dat. En gisteren mochten mensen denken van ja, wat was dat dan precies? Moet je even terugluisteren. Morgen, of gisteren, op dinsdag op onze VeloWeb-site kan je terugluisteren, maar ook via de app.
1: Ja.
0: En dan op dinsdag, de wereld wordt wakker van 9 tot 10, dat uur moet je dan hebben. En dan was er hier een ervaringsdeskundige en iemand van de organisatie. En mijn nieuwe sidekick zat erbij. Dus,
1: ja, die deed het trouwens leuk.
0: Ja, die, ja. En dat blijkt dus achteraf ook nog een tv-ster te
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, dat hoorde ik ook, ja.
0: Die onderweg naar morgen.

0: Of nee, goede tijden, slechte tijden en bondgenoten en onderweg naar liefde en een hoop dingen. Gaan we het in de toekomst nog over hebben. En dat brengt ook waarschijnlijk mee dat mogelijk een aantal leuke tv-gasten hier zullen aanschuiven 's morgens. Maar goed, daar gaan we allemaal mee maken.
1: Ja, maar leuk toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Goed.
1: Je moet af en toe eens wat extra's doen, hè?
0: Ja.
1: En dan blijft de aandacht
0: Ik doe niet anders. Elke week doe ik wat extra's. Ik ben 5 dagen per week actief, dus dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: En nu de collega's nog. Zo, en eens even kijken. Dan gaan we naar... even kijken, verzoekje van El Japo. Die had nog een verzoekje namelijk. En dat is deze. Oh,

0: Zo, dat was hem, Enrique Iglesias samen met nog iemand. En die hebben de sfeer even omhoog geswitcht. En dat brengt ons bij een volgende van jouw lijst. En dat is George met de panfluit.
1: Ja. Oh, jij houdt er niet van, hè?
0: Oh, jawel. Oh, ik vind een panfluit wel leuk. Maar ik zat net even te denken aan zo'n snelkookpan. En die panfluitjes, ja. Ja, nee, ja. Ik vind het een mooi geluid. Mooier dan een blokfluit.
1: Zeker, man. Mijn kinderen, toen ze op de basisschool zaten, ja, toen heette het lagere school, moesten ze muziekles. Moesten ze het verplichte instrument om te beginnen was een blokfluit. Ja. Wat een kattengejank, man.
0: Wat verschrikkelijk, hè? Ja, en als je gitaar wilde spelen, dan werd die ouders wijsgemaakt dat je eerst blokfluit moest doen.
1: Ja, je moest altijd eerst blokfluit.
0: Ja, dat was gewoon man. En toen kwam ik op de Pedagogische Academie en dan ben je muzikant, speel je alle instrumenten, je componeert, je zit al in een band, je treedt al op, je maakt al platen en dan moet je blokfluit spelen. Ja, man.
1: Ja, ik snap niet waar ze dat vandaan gehaald hebben ooit.
0: Nee, maar ik heb ze een oor aan genaaid. Ik heb een opname gemaakt in de studio met alle instrumenten en toen heb ik gezegd, jongens, ik heb een begeleidingsband gemaakt met gitaar, drums, alles erop. Heb ik allemaal zelf gespeeld. En dan ga ik hier dadelijk een solo blazen op dat begeleidingsbandje. Nou, en toen gingen ze vragen van, hè, maar hoe doe je dat dan? Ja. En dit en dat. Ja. En het examen was voorbij. Terwijl ze geen enkele vraag hebben kunnen stellen over die ze wilden stellen. Want dat ging dan over kinderliedjes en dat soort dingen. En sla eens hem een driekwarts maat en ga eens een blokfluitliedje spelen. Ik was er mooi vanaf met mijn eigen compositie en klaar.
1: Dat, ja, je mocht wel les gaan geven.
0: Ja, dat, toen zei ze ook, je moet niet naar het conservatorium. Je hebt zulke goede ideeën. Dat wordt daar gewoon allemaal gemeengoed gemaakt. Want dat allemaal hetzelfde. En toen zei ik, dat vind ik een goede tip.
1: Ja.
0: Nou, dat dus.
1: Dat. En dat heb je ook niet gedaan.
0: Heb ik ook niet gedaan. Nee. Was ook niet nodig.
1: Nee,
0: mensen die naar het conservatorium gaan, die moeten het allemaal nog leren schijnbaar.
1: Ja.
0: Dan moet je eens tegen iemand van het conservatorium zeggen, oh, daar kunnen ze niet tegen.

0: Zo, dat was hem, de panfluit van George Zamfir. En ja, tegenwoordig, ik ben benieuwd of er nu ook een erfvrije fluit komt. Want de panfluit hebben we dus nu al.
1: Ja.
0: Het is een diefstal uit Harderwijk, diefstal in Harderwijk, uit auto's. En daar blijkt dus dat diefstal uit auto's in Harderwijk ruim is verdubbeld.
1: Zo.
0: Dus dat neemt heftig toe.
1: Ja, erg.
0: Maar dat zijn van die landelijke onderzoeken. En die komen dan met voor elke plaats. Dus deze stukken lees je ook in Ermelo, lees je ook in Putten.
1: Ja.
0: En dan denk je, ja, wat is het dan nog waard? Hè? Is het alleen maar bedoeld om zeg maar te verkopen aan kranten?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, ja. Nou ja.
1: Dat, geld stinkt niet.
0: Nee, dat, en dus wordt er ook veel gejat. Hè? Ja, want ja, het stinkt niet. Eens even kijken, dat hebben we dan nog meer. Hier bijvoorbeeld, dit is ook weer zo'n stuk. Minder alcohol en frisdrank na de vakantie in Harderwijk. Zo houd je het vol. Alsof je anders frisdrank drinkt en alcohol in Harderwijk.
1: Ja.
0: Of dat je na een vakantie in Harderwijk moet afkicken.
1: Ja, maar zo'n artikel kan je dus voor iedere plaats...
0: Ja, dat zeg ik net. Het is van die verhelke plaats.
1: Dat hoef je alleen maar de naam van de plaats te veranderen.
0: Ja, en dan is minder alcohol en frisdrank in Harderwijk. Meet eerst een normale week. En dan moet je gaan vergelijken. Wat een gewauws, hè.
1: Ja, maar dat is krantvulling.
0: Ja, precies. En dan krijgen we dezelfde vraag, maar dan over financieel herstellen van de vakantie in Harderwijk. Bepaal het echte tekort.
1: Ja.
0: Ja, je moet dus niet naar Harderwijk op vakantie. Of je moet in Harderwijk herstellen als je op vakantie bent geweest.
1: Dat kan
0: het
1: ook,
0: Het zijn toch rare stukken, man.
1: Ja,
0: man,
1: oh, man, ga je alsjeblieft.
0: Ga weg met die clickbait.
1: Ja. Goed. Niet leuk.
0: Nee, dat gaat helemaal nergens
1: dat
0: over.
1: Dat is helemaal geen nieuws, hè?
0: Nee.
1: Dat is gewoon vulling, ja.
0: Wel dat de Wereldfysiotherapiedag draait om gezond ouder worden. Ja, dat is alleen op de Wereldfysiotherapiedag, want de rest van het jaar draait fysiotherapie niet om gezond ouder te worden.
1: Ook zo.
0: Wat een gewauws weer, hè?
1: Ja.
0: Het is in 2026 wordt benadrukt dat het belang van bewegen groot is. Nou,
1: dat zit dus al 500 jaar te vertellen.
0: Dat wou ik zeggen. Zitten was het nieuwe roken. Dus ik heb wat afgerookt hier. S'morgens 5 uur lang elke ochtend de laatste 15 jaar. Dus heel ongezond bezig geweest.
1: Jij bent hartstikke ongezond bezig.
0: Maar ik heb geen tijd om naar de fysiotherapie te gaan.
1: Nee, dat kan niet, want je moet hier zitten.
0: Dat bedoel ik.
1: Maar je kan hier ook wel een rondje lopen, hè?
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan hier om de tafel. Maar op een gegeven moment dan ben je daar ook wel zat. Want zo groot is het ook weer niet, die rondjes.
1: Nee, en zoveel kom je niet tegen, hè?
0: Nee, helemaal niks eigenlijk. Dus, nou, en dan is de Nederlandse consument kiest bewuster voor vis. En dat betekent dat Dries van den Berg en Zoon uit Harderwijk de beste vis-speciaalzaak van Nederland is geworden.
1: Nou, dat moeten wij ook maar afwachten of dat zo is. Maar dat zal wel.
0: Ja,
1: het staat in de krant.
0: Het staat in de krant. Ja. En voor mensen die het niet geloven, het staat in Harderwijkse zaken. Dus dan moet je daar maar even naartoe.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog de uitreiking van de Schildersprijs in Harderwijk. Dat is op zondag 20 september om 4 uur. Vindt dat vast. Het is een felbegeerde Schildersprijs. Dus die wordt het evenement valt dit jaar samen met twee kunstroutes. Kunstroute Noordwest-Veluwe met de stad als galerie. En de kunstroute Harderwijk. Ja, en dat vind ik dan zo jammer, hè? Dat ze zoveel dingen tegelijk doen. Nou, ja, verzuipt waarom... het een in het ander.
1: Ja, ik bedoel, het is...
0: Ja.
1: Ik zag er straks ook al, er was ook al wat in Harderwijk te doen. Maar daar was het ook Monumentendag.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat alles loopt dan samen.
0: Ja,
1: dus en je hebt ook zondagen en zaterdagen dat er helemaal geen bal te doen is.
0: Nee.
1: Stem
0: ja,
1: die...
0: plannen is ook een vak apart.
1: Ja, dat
0: hè?
1: Is ook een vak apart.
0: De schilder Geert Zomer uit Harderwijk, Dielische Butter uit Ermelo en Erwin van der Linden uit Dronten dingen mee naar de Schildersprijs. Nou, heel veel succes.
1: Nou,
0: dan gaan wij nu naar het laatste muziekje van dit vierde uur alweer.
1: Ja, schiet alweer op, man.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief, want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A28 is bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was de opening van het laatste uur alweer en van de lijst van de Trace, I Believe, of nee, Believe is het eigenlijk, van Cher.
1: Ja, en dit was het voorlaatste nummer van me.
0: Ja, dat klopt.
1: Er komt er nog straks eentje, ja.
0: En ja, wat ik ook wel leuk vind is het nummer wat John Zutico aangevraagd heeft.
1: Ja.
0: Want...
1: Die is speciaal voor jou, hè?
0: Ja, die is speciaal voor mij. En dat is voor het eerst. Ik probeer altijd alle gasten die hier komen of sidekicks in het zonnetje te zetten. Maar hij is de eerste die voor mij een liedje aanvraagt.
1: Wat
0: en
1: goed.
0: Dat vind ik, vind ik een goede zaak.
1: Dat mag wel eens vaker gebeuren, toch?
0: Ja, dat zou ik leuk vinden. Maar ja. Je kan niks dwingen, hè?
1: Nee,
0: ik bedoel,
1: natuurlijk niet.
0: Statuscursus...
1: Het is een idee.
0: Ja, dat precies. Maar hij kwam ermee, dus...
1: Ja, nou ja, hij is
0: alle eer naar John Zutekau.
1: Ja.
0: Er komt weer een nieuwe statusgroep bij Atlos. Meld je nu aan voor de cursus die maandag 5 oktober begint. En wat leer je dan op de cursus? Die is bedoeld voor degenen die nog nooit gelopen hebben... of waarvan het lopen al langere tijd geleden is. Of degenen die weer opnieuw willen beginnen. De cursus duurt ongeveer 18 weken.
1: Maar iedereen kan toch lopen?
0: Ja. Er schiet me ook van alles er binnen. Ik denk, laat ik wijselijk mijn mond houden nu.
1: Oh, dan ben ik weer aan de gang.
0: Nee, want ja, iedereen kan lopen.
1: Ja.
0: Ja, bij mij ging het iets verder. Ik zag al mensen die geamputeerd, de benen waren geamputeerd.
1: Oh, ja,
0: of in de rolstoel zaten.
1: Nou,
0: van
1: ja.
0: Mensen die nooit gelopen hebben of van het lopen al langere tijd geleden.
1: Ja.
0: Krijg je een cursus.
1: Maar het is goed bedoeld, hè?
0: Ik neem aan dat ze sportief lopen bedoelen. Gewoon het lopen, het hardlopen of het afstand lopen of wat dan ook.
1: Dat soort dingen.
0: Het had iets om meer omschreven, iets meer genuanceerd kunnen zijn.
1: Ja.
0: Want
1: dus,
0: ja, dit leg je heel snel verkeerd uit.
1: Ja, dat is daarop.
0: En zeker als je hoort dat het lezen in Nederland steeds slechter wordt, dan is het heel belangrijk hoe het op papier wordt gezet.
1: Ja.
0: Als dat ook al ingewikkeld wordt. Ik geef maar even een paar voorbeelden. De school moet worden afgemaakt. Vroeger zeiden ouders dat tegen hun kinderen, want dat is goed voor je opleiding, voor je carrière.
1: Ja.
0: Tegenwoordig gaan ze naar school met een geweer en maken ze de school af.
1: Ja, daarom.
0: En dus het is verwarrend allemaal.
1: Ja, dat is ook zo. En met jongens hebben er meer problemen mee als meisjes.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook begrepen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat zat in het artikel, dus
0: Dat
1: zou wel waar zijn.
0: Oh, met het lezen.
1: Ja.
0: Nou, ik dacht met het afmaken
1: van
0: school.
1: Nee.
0: Ik wil zeggen dat...
1: Nee, dan zullen de jongens wel beter in zijn.
0: Ja. Precies. Dat, en zo zijn er meer dingen. Bijvoorbeeld de politie meldt een brand. En, de brandweer meldt een brand. En de politie... De politie meldt een brand en de brandweer bestrijdt dat.
1: Oh ja, ja, dat kan,
0: ja,
1: dat
0: is ook
1: je ook uitleggen.
0: Mooie,
1: voor alle kanten, ja.
0: Ja, precies. En, en zo zijn er een heleboel...
1: Ja, maar wat ik straks zei ook. Je moet, zoals het... gebracht wordt in de kranten en weet artikelen. Die moeten ook eens bij zichzelf nadenken. Wat schrijf ik eigenlijk?
0: Ja, en ik denk dat daar ook de hype vandaan komt. Dat een heleboel mensen zeggen, ja, de media die schrijven maar wat. Ja, ze schrijven misschien wel wat. Maar mensen lezen op tig manieren en je kan schrijven op tig manieren.
1: Ja,
0: en dat moet dan samenkomen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En dan moet je misschien iets duidelijker schrijven.
0: Ja, en dan heb je bijvoorbeeld deze kop ook weer. Vredesmaand 2026. Niets doen is geen optie.
1: Ja.
0: Harderwijk staat in het teken van vrede, verbinding en de vraag wat kan ik zelf doen? Ambassade van Vrede Harderwijk organiseert een gevarieerd programma met als motto niets doen is geen optie. Vrede lijkt soms ver weg, maar begin dichtbij. Nou, dan is het van 15 september tot 5 oktober in het Huis van de Staat aan de Havendam 56 de tentoonstelling Onderweg, de reis van de vluchtelingen. Aha.
1: Ja.
0: Maar vrede moet je volgens mij niet alleen in een week mee bezig zijn, daar moet je volgens mij altijd mee bezig zijn.
1: Ja.
0: En het feit dat er een tentoonstelling is, gaat volgens mij niks veranderen aan de oorlogssituaties.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus het is maar goed. Van 7:30 op 15 september tot in 9:00 vindt het Huis van de Stad dialooggesprekken plaats over vrede en onvrede. En wat we daar zelf aan kunnen doen. Ja, wij moeten eens ophouden met Oekraïne te bombarderen. En wij moeten eens ophouden met de Gaza-strook plat te maaien. Daar moeten wij mee ophouden.
1: Ja, maar hebben wij dat in de hand?
0: Nee, dat bedoel ik. Nodig de mensen uit waar het om gaat. En niet de mensen die toch al geen oorlog veroorzaken.
1: Nee, ik bedoel maar dat. Het geeft zoveel onrust.
0: Maar wel een mooi bericht. Lisa Kruger heeft weer bronzen medaille gehaald op de openingsdag in Turkije van het EK zwemmen. En dat is nog maar de openingsdag.
1: Dus ja, dan moet je nagaan wat er nog komt, hè?
0: Zij zit vaak dik in de medailles.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker. Ja,
0: we gaan het meemaken.
1: We gaan het volgen zelfs.
0: Ja, en dan het nummer wat John Zutekauf voor mij aanvraagt. Ja. Ah, dankjewel, John.
1: Ja,
0: je
1: bent, ik vind hem wel heel leuk. Ja.
0: Ik hoop, we gaan hem nu horen, denk ik. Ja.
1: Ja, laten we maar horen.
2: Hallo,

0: gaat hij in hoor. Sextor 7 met Ze willen mij. Ja, dankjewel. Ik heb ook al 15 jaar me aan de voeten van de luisteraars geworpen. Ik zal alles voor doen om het iedereen naar de zin te maken. Ja, en schijnbaar is dat gelukt. Dus, nou we ze het hebben, nou kan ik niet meer weg.
1: Nee,
0: nou willen ze me hebben, dus
1: je moet blijven.
0: Ja, dat...
1: Goed. Maar je was toch niet van plan om weg te gaan?
0: Nou, dat weet je zo niet, hè?
1: Nee, maar...
0: Even kijken. Financiële hulp van gemeente Harderwijk is beschikbaar om energiearmoede te bestrijden. Dus dat is weer een mogelijkheid om, als je bijvoorbeeld een auto huis hebt met enkel glas... of het dat er toch bewoners...
1: Zoiets, ja.
0: Allemaal dingen, dus dan is er een mogelijkheid. Maar dan moet je dus even met de gemeente contact opnemen. Dan is er een automobilist. Alweer zo'n foto dat je denkt, ja, wat is dat nou weer?
1: Is dat niet dezelfde?
0: Geen idee. Even kijken, een automobilist is een nacht van dinsdag of woensdag gewonnen met zware inzijde. Oh, dat klinkt wel hetzelfde.
1: Ja, hetzelfde.
0: Ja.
1: En alleen een andere foto erbij. Een
0: hele andere foto. Oh, de boel staat in de hens. Dat is hetzelfde.
1: Ja.
0: Misschien zat hier wel wat bij over de automobilist. Naast de strook op weg. Kort daarna vloog een voertuig in brand. Met spoed opgeroepen waarbij een traumahelikopter... En de brand was snel onder controle. Wonder boven wonder bleek één inzittende aanspreekbaar te zijn. En werd bij het voertuig weggehaald. Met ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse gecontroleerd. De inzet van de traumahelikopter werd geannuleerd. De slachtoffer is vervolgens per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ja,
1: dat is hetzelfde bericht, ja.
0: Ja, andere krant, andere foto. Ja, ja, dan stink je er meteen in.
1: Ja, natuurlijk denken we dat er nog een ongeluk gebeurt.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Maar dit lijkt me dan wel wat. Als je zin hebt in bokbier.
1: Ja.
0: Word proefpanellid bij de verkiezing het lekkerste bokbier van Nederland. En dan moet je zijn bij Burgbieren in Ermelo.
1: Ja. Dat is wel een leuke foto.
0: Ja, en de laatste keer was ze in 2015 dat de verkiezing het lekkerste bokbier was. Dus dat is inmiddels 11 jaar geleden.
1: Ja, dat is al lang geleden.
0: En,
1: mag dat niet, wordt dat landelijk bepaald dan, welk café dat is?
0: Geen idee waar dat gehouden wordt. Maar op zaterdag 17 oktober wordt er weer eens bij de Hazenburg Burgbieren... prestigieuze blindproeverij om te bepalen wat de lekkerste bokbier van Nederland is. Bij de verder besloten verkiezing kan jij er toch bij zijn als proefpanellid. Er zijn ongeveer 150 proevers nodig om rond de 60 bokbieren te kunnen beoordelen. En je kan je opgeven, maar dan moet je er even de link voor volgen in ermelo.nieuws.nl.
1: Ermelo.nieuws.nl. Er zijn 150 proevers nodig en ze moeten 60 bokbieren
0: proberen.
1: Nou. Maar moet je dan 60 proeven? Moet je er dan ook 60 proeven? Dan ben je zo lam als een... Als een lam.
0: Als een lam, ja, dan ben je knalbezopen, 60 bokbieren.
1: Ja. Of zou je dan ieder een paar biertjes mogen
0: ik denk
1: proeven?
0: Dat je
1: dan is het niet eerlijk.
0: Ja, of ze doen ook een proefpanel met Wiener Schnitzels om een goede bodem te krijgen.
1: Ja, je moet
0: mag je alleen maar een sipje nemen en moet je daarna je vinger in de keel steken. Ja, je weet het niet.
1: Nee,
0: hè?
1: Je weet het ook niet.
0: Nee, maar het lijkt mij stug dat er 60 bokbieren per proever...
1: Nee, dat kan toch niet, man.
0: Ja.
1: Maar dat is weer zoiets, hè? Waarom schrijf je het nou niet duidelijk?
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Maar ja, goed. Ik denk dat als je het plan hebt om je vol te gooien met boekbier, dat je daar een biet zal zijn. Dat je zegt, kom maar op met die 60.
1: Ja.
0: En we zien wel hoe ver ik kom.
1: Hoe ver ik kom. Wanneer ben ik lam?
0: Hè? Ja. Dat zal mooi zijn. Bij biertje 37 bleek iedereen lam te zijn. Dus dat biertje heeft
1: dat
0: gewonnen.
1: Is,
0: ja. Ja, het is maar net hoe het bekijkt.
1: Ach ja, natuurlijk. Nou ja. Een leuk evenement, denk ik.
0: Denk ik ook. En dan gaan we... Ja, als je aan de dronkenman bent, dan moet Jannes erbij, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dan, en Jannes die neemt je daarna, als je lekker lam bent, mee naar...
1: Naar Griekenland.
0: Naar Griekenland.
1: Ja.

0: Zo, dat was een Butterflies van James T.W. Geen idee waar het voor staat, T.W.
1: Nee, weet ik ook nog.
0: Maar
1: Butterflies, ja. Dat weet ik wel.
0: Ja, dat zijn vlinders.
1: Ja.
0: Maar, mocht je nou moeten eten, dan kan het ook een botervloot zijn. Ja,
1: ja,
0: dan een butterfly kunnen. Erbij.
1: Ja, dan. Ja,
0: goed,
1: ja.
0: We gaan weer even naar de regio. En dan, ik dacht even dat ik Stineke Renes zag. Maar,
1: ja, het leek er wel op.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Dat, ja. Ja. Ja. En dat is weer een collega, die maakte hier Klassiek op Zondag. Ja, de Pauw, ja. Het gezamenlijke kunstwerk van Aalt Heimessen en Greet de Maat uit Ermelo. Je moet het gewoon in het echt zien, zeiden ze al, deze veel geportretteerde vogel zo trots. Zeiden zal deze...
1: Zelden.
0: Oh, zelden. Oh, ja. Ik heb een jaar nieuwe bril. Ik heb het idee dat...
1: Dat jouw bril niet helemaal goed gaat.
0: Nee, dit is niet meer helemaal goed. Het gaat snel achteruit, maar dat gaat ook aan mogen liggen,
1: ja,
0: trouwens.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Eens even kijken. Eigenwijs en in zijn volle glorie zijn uitgebeeld. De borst vier vooruit en een verenkleed dat uitbundig wordt geshowd. Nou ja, als het maar je eigen veren zijn en dat je niet prijkt met andermans veren.
1: Nee, daarom, dat gaat het. Ja, maar die vogel die zou wel met zijn eigen veren pronken, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, een beetje Pauw, die doet dat wel, hoor.
1: Ja, zeker wel.
0: Of stapt hij elk moment van zijn sokkel onder luid applaus en dan om rond te paraderen? Nou ja, je moet het even gezien hebben, ja. Een wauwgevoel in de kunstroute op zaterdag 19 en zondag 20 september van 11 tot 5 uur. En er zijn meerdere dingen te
1: ja,
0: bekijken.
1: Ja, er zijn een heleboel dingen te beleven, ja.
0: Maar, ik zie de Pauw hier staan.
1: Het is mooi, hè? Mooi gemaakt.
0: Nou, laten we zeggen, mooi gemaakt, maar als je het stuk leest en ik kijk dan naar de foto, dan denk ik, oh, ik had iets meer verwacht.
1: Ja, toch. Ja, ja, ik heb het stuk niet gelezen, maar ik vind de foto van die Pauw zoals die erop staat. Ja, ik vind hem wel mooi.
0: Maar ik vind bijvoorbeeld dat hout mooi afgewerkt, dat is een mooie vormgeving, mooi glad, mooi rond ook. Maar daarachter, ja, dan denk ik, ik weet wel dat het bedoeld is als een Pauw staat, maar ik vind het ook een beetje glas in lood.
1: Ja, nou, dat is het ook.
0: Ja, ja. Nou ja, precies. Ja, ja.
1: En dan, ik had er meer veren in verwacht. En,
0: precies, ik verwacht bij een Pauw geen zwaar glas in lood.
1: Nee.
0: Maar goed,
1: niet
0: zo die dorp letten.
1: Het is mooi gemaakt, in ieder geval. Ze hebben het bedacht en uitgevoerd.
0: Dat doen we trouwens. Denken aan een Pauw en een weet zo'n beetje een kalkoen.
1: Ja.
0: En die kalkoen die komt eraan en zegt, oh, wat ben je een lekker Pauwtje. En zegt die Pauw van, als je maar opsodemietert. En nee, zegt die, ik ga jou bespringen. Niet doen, zegt die Pauw, is zo nou. En zegt die kalkoen, gemakkelijk.
1: Oh ja, ja. Hé, hey man, nou begrijp ik de link, hè, met die Pauw.
0: Dan?
1: Want dat is de vogel van Ermelo.
0: Ja, ja, ja, ja, de Pauw, ja, de Ermeloze Pauw. Daar heeft het mee te maken. Dus daar zijn ze in Ermelo hartstikke trots op.
1: Ja, zo trots als een Pauw.
0: Ja.
1: Ja.

0: Jamie Cullum met Take Me, Take Me, Take Me. Take Me Out wel eens. Dat doet hij zelf, uit zichzelf. Inderdaad. Eens even kijken, dan hebben we de laatste paar berichten. Ze breken nu aan. Eigenaar moet paarden en hun onderkomen verwijderen van het terrein, van het eigen terrein op last van de gemeente. Daar werd 2 weken geleden ook al aandacht geschonken. Mm-hmm. De paddock, de paardenstal en de paarden moeten zonder vergunning zijn niet allemaal gerealiseerd. Die bouwwerken die moeten allemaal weg van Harderwijkerweg 194.
1: Zo.
0: Ja, dat...
1: Dan sta je mooi te kijken. Maar je mag niet bouwen zonder toestemming.
0: Nee, precies.
1: Dat zou het een zootje worden als iedereen dat doet.
0: Ja, en je kon het zien aankomen. Maar ja, je kan erop gokken dat het een aantal jaar duurt en dan is het gewoon terecht geworden. En dan kan het zomaar.
1: En dan denken ze dat het mag. Ja.
0: Gemeente Ermelo honoreert het verzoek van inwoner tot handhaving niet. Dat had te maken met de parkeerplaats van een snackbar aan de Branderskamp. Maar de overtreding is niet geconstateerd. Ja, dan kan iemand ook niet bekeuren.
1: Dan hoef je ook niet op te treden.
0: Nee, en dan de molenmotorrit heeft €3.650 opgehaald voor Molen de Koe.
1: Nou, dat is aardig wat. Ja, kunnen ze wel iets een beetje de molen van opknappen, denk ik.
0: Dat lijkt mij ook wel. Wat. En dan zijn er in Ermelo nog wegwerkzaamheden aan de Hosterweg. En het gaat om een gedeelte tussen de Klinkertlaan en de rotonde Oude Nijkerkerweg Kolbaan. Weggedeelte sluiten ze af van maandag 31 augustus, dus dat is al een week.
1: Ja, dat is al een gang.
0: Dikke anderhalve week, tot en met vrijdag 25 september.
1: Ja, dat is
0: nog wel even.
1: Een hele maand soort.
0: Ja, en de rotonde Oude Nijkerkerweg Kolbaanweg wordt afgesloten vanaf volgende week maandag tot en met vrijdag 25 september.
1: Ja.
0: Dat je het even weet, dat je ergens anders rondjes gaat rijden. Ja. En dan is er nog een getuigenoproep uit Ermelo. Mishandeling door jongeren op de Herderlaan, Steinlaan in Ermelo. En dat is op 5 september gebeurd tussen 9:30 en 10:00.

0: lol vanaf, hoor.
1: Ja, nou ja, dat, een keertje tot daar en toe. Ja. Maar ze moeten niet aan de gang blijven.
0: Ja. Nee. Sla je mij nou weer in elkaar, joh? Ja. Ja. Is dat een geintje of zo? Nee. Oh nee, is maar goed ook. Want ik hou niet van die geintjes.
1: Ja, ja.

0: Så under har jeg også sådan en Janine Nell. Ja, apart liedje.
1: Och ja.
0: Eens even kijken, dan hebben we de headlines, de landelijke headlines. Er zijn er 4 bijgekomen sinds vanmorgen. Vliegverkeer in de VK is weer opgestart, dat is 131. En de olieprijs is weer boven de $100, is 125. De Banga-zaak in Utrecht later van staat 111. En droogte van augustus remde de binnenvaart.
1: Ja,
0: dat varen stuift dan nogal, hè, zonder water. 110. Maar dat zijn de berichten. Maar ja, nou ja, goed. Het is de olieprijs, dat is voor de hand liggend met die oorlog. De Banga-zaak vind ik wel lachen. Banga Banga, dat was eerder Berlusconi. Maar in Nederland kunnen we dat ook goed. 4 leden van het Utrechtse studentenkorps, het USC, die verdacht worden van het verspreiden van de Banga-lijst, is uitgesteld. De zaak zou komende maandag beginnen. Gisteren kreeg de rechtbank in Utrecht te horen dat er een rechtbankmedewerker naast de familie is van een vrouw die aangifte heeft gedaan. En de rechtbank Gelderland neemt de zaak over om de schijn van partijdigheid te voorkomen. Een zittingsdatum is er nog niet. De 4 verdachten zijn de makers van de lijst. Ze worden vandaag van de verspreider van. En op de lijst stonden gegevens en foto's van studenten met daarbij seksistische opmerkingen. Nou ja, het was meer een rapportcijfer over hun seksuele escapades enzovoort.
1: Dan
0: dit loopt al bijna een jaar.
1: Ja, ja.
0: En dan kom je er dan pas achter dat iemand familie is van... Ja.
1: Ze zoeken altijd alles zo goed uit. En waarom beginnen ze niet met uitzoeken?
0: Het is altijd dat je achteraf wat hoort en denkt, ja, waar kom je dan nu dan mee? Ja. Dat kan toch ook eerder?
1: Het loopt al een jaar.
0: Ja, maar goed, het is niet anders. Het is, banga banga.
1: Banga banga.
0: Ja.
1: Je zou er bang van worden.
0: Ja, eens even kijken. Dan is er dan bijgekomen. Dan kunnen we naar een volgend liedje van Jessica Fowler. Die maakt ook wel leuke muziek.
1: Oké.

0: Jessica was dat met How Will I Know. En wat schaft de pot vanmiddag, Therese?
1: Nou, ik denk gewoon een boterham. Want ik ga vanavond bij mijn kleinzoon eten.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel. Ja. Goed, nou dan gaan we het ene laatste nummer erin knallen. En dat eens even kijken. Dat is, Jim Croce. Zo zie je hem nooit en zo komt hij in 2 dagen 2 keer voorbij.
1: Ja, kan toch?
0: Ja.

0: Haché! En daarmee Bad Bad Leroy Brown. Dan wordt er even iemand weer voor de bus gegooid. En Jim Croce.
1: Maar het was wel een lekker nummer. Om ja, af te sluiten.
0: Tuurlijk, ja, toch? Door meerdere nummers, of meerdere mensen hebben dit nummer al gedaan. Dus ja, ja. Ja, ook iets origineel is het ook weer niet.
1: Nee, dat niet. Maar het is wel lekker om af te sluiten.
0: Precies. Ja. En dat afsluiten gaan we nu verbaal doen.
1: Verbaal doen. Ja, ik ga zeggen van dankjewel voor het luisteren en voor de reacties. En heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: En ik zeg, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Morgen dan is het donderdag. En dan is van 9 tot 10 weer tijd voor DJ Rick Star met zijn top 10. Dus, goedemorgen.

0: فيلم افلام.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit hun crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een vertraging op de N305 Dronten richting Almere. Voor Zeebolde staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In Ermelo, Harderwijk en Putten is het niet toegestaan om een elektrische auto in de openbare ruimte op te laden met een eigen laadpaal of laadkabel. In alle drie de gemeenten zijn oplossingen.

0: stukken zoals een kabelmat, kabelgoottegel, kabelarm of platte laadkabel niet toegestaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van duurzaamheidsplatform De Groene Nerds en navraag van Omroep Gelderland. In totaal is stoepladen in 27 van de 51 Gelderse gemeenten niet toegestaan. De regels verschillen sterk per gemeente. De A28 bij Nijkerk is sinds maandagmiddag in beide richtingen afgesloten vanwege problemen met de Hardenbergenbrug. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de brugpijlers zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid van de constructie niet garanderen. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. De afsluiting heeft grote gevolgen voor het verkeer in de regio. De A28 is afgesloten tussen Knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. De afsluiting van de A28 zorgt onder meer voor vertraging op de N302 bij Zeewolde, de N303 bij Barneveld en de N301 bij Nijkerk. Dat heeft directe gevolgen voor verkeer van en naar onder andere Ermelo, Putten, Harderwijk, Nijkerk en Zeewolde. En tot slot, 10 basisscholen uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race Noord-Veluwe. Tijdens het educatieve project verzamelen leerlingen oude en kapotte elektronische apparaten en leren ze meer over hergebruik, reparatie en recycling. De e-waste race combineert lessen over circulariteit met een inzamelactie. Leerlingen krijgen gastlessen van experts over onder meer consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik, repareren en recyclen. Verder gaan ze 4 weken lang zelf aan de slag met het inzamelen van elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: ZFM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N305 Dronten richting Almere doe je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
10: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
11: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag.
0: Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
11: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, ook uw partner voor zonne-energie.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
14: Woensdagmiddag van 1 tot 3, de hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM. Wekelijkse dosis 50 plus preparaat.

0: control.
1: Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah.
2: Welkom bij aflevering 341 alweer van Afslag 11 op woensdag 9 september 2026. Met Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkenstip, maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn er onder andere Schijnheilig, naar aanleiding van de verschijning van de religieuze Wout W. Vreemde hobby, naar aanleiding van de 14-jarige die 4 keer een bus stal. Gletsjer, naar aanleiding van de gletsjer. Breuk in Nepal en de vondst van 63 jaar oude spullen van bergbeklimmen. En Zwits, naar aanleiding van de Zwits die vele voetballers de afgelopen transferperiode maakten. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke platen natuurlijk ook niet af. Afslag 11, Middle of the Week, Radio.
3: Ja, u hoorde de zoetgevoiste stem van Pascal Veldhuizen. De tukker zelf. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ja, jij bent de Sjaak als invaller. Hè?
2: Is wat, hè?
3: Jij bent sowieso Sjaak, maar je bent nu ook de invalsjaak. Hartstikke goed dat je er bent. Ja, dat moet helemaal niks natuurlijk. Maar het is wel heel goed dat je er bent.
2: Er was er één die vakantie heeft. Hè? Ja, dus dan heb je een lijstje en jij blijkbaar sta ik erop.
3: Ja, je bent een van de eerste die inderdaad op het lijstje staat. En die dan ook gevraagd wordt om te komen. En jij hebt zowaar aangegeven dat je er open voor stond. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk.
2: Hè? Wie heeft er nou woensdag 9 september wat? Hè?
3: Dus dat is ook waar.
2: Dan kom je gewoon even binnen.
3: Dat is groot gelijk. Dus we gaan de komende 2 uur gewoon een paar liedjes draaien. En jij gaat ze af en toe aan elkaar lullen, hè? Heb ik begrepen, met de verjaardagslijst.
2: Komt helemaal goed.
3: Dus we gaan het zien. Als eerste hebben we natuurlijk de 2 van Door, Over en Onder. En dat is dit keer geworden Katharina and the Waves.

0: Dan zitten we zo lekker te keuvelen zo op de woensdagmiddag. En dan voor je het weet, dan is de plaat alweer bijna afgelopen. De, ja, tenminste. In afslag 11, voor afslag 11 begrippen was dit de plaat wat bijna afgelopen. Hij duurt nog ruim een minuut volgens mij hoor. Dus maakt helemaal niet zo, heel veel uit. Ja, Pascal, we hebben Albert, die zit natuurlijk in het Duitse. Oh god, daar heb ik een kriebeltje weer even voor.
1: Ja, daar is hij weer.
0: Ja! Dus.
1: Maar die zit in Duitsland.
0: Ja,
1: dus,
0: hij zit in Duitsland. Hij is met zijn meisje naar Duitsland. Een beetje wandelen, fietsen enzovoort.
1: Ik wou net vragen, is hij dit keer voor het fietsen of is hij dit keer voor het wandelen?
0: Allebei.
1: Dus allebei,
0: ja,
1: een beetje.
0: Sportbillies.
1: En met zijn meisje.
0: Dat zeker. En hij zit aan de oostkant van Duitsland. Er schijnt een mooi natuurgebied te zijn. En hij is gewoon 2 weken weg. Jij zit hier deze week. Volgende week is dat gekke. Dan zit ik er samen met Albert. Terwijl ik dan ook op vakantie ben. Dus aflevering die hebben we al in steden tijdperk opgenomen. Maar dit geheel terzijde. De verjaardagen. Want die doe je natuurlijk ook, hè?
1: Ja, die heb ik voor me.
0: Vandaag, woensdag.
1: Woensdag 9 september. Laten we beginnen bij Sharon van Rouwendaal. De lange baan zwemster. Nee, open water. En we Amber Bronsen.
0: Oh, wacht even. Sharon, hoe oud? Welke leeftijd?
1: 33.
0: Want het is niet dat open water zwemmen.
1: Ja.
0: Dat is niet heel goed voor je volgens mij, hè?
1: Ze zeggen van niet, hè?
0: Nou, die Maarten van der Weijden, die belandde gewoon in het ziekenhuis. Ja. Dan lag je er wel extreem lang in het water natuurlijk ook.
1: Je slokt wel eens wat binnen, hè? Laten we eerlijk zijn. Dat
0: nou
1: is
0: ja,
1: niet,
0: maar
1: dat niet
0: afgelopen weekend is natuurlijk die tocht in Amsterdam geweest tegen ALS.
1: Ja.
0: En er waren ook weer een paar honderd mensen die dan door zo'n gracht zwemmen. Ik zou het persoonlijk niet heel graag doen.
1: Nee, ja, andere kant voor het goede doel.
0: Dan spring je er gewoon in. Zo is het ook. Gelukkig hebben ze mij niet gevraagd, hè? Dus.
1: Ja, wie weet komt de vraag.
0: Ja, dat kan nog een keer. Dat was Sharon van Rouwendaal. Wie hebben we nog meer op de lijst?
1: Ja, we hebben Nick van der Wal, oftewel Everjack. Die wordt 39. Of die is vandaag 39 geworden.
0: Ja.
1: Michael Bubbel, 51.
0: Michael Bubbel?
1: Ja, Bublé.
0: Michael, je lijkt Egbert wel,
1: jongen. Simone Walraven, die wordt 60.
0: Tipi.
1: Hutch Grant, die wordt 66.
0: Wie is dat?
1: Ja, dat is die Amerikaan.
0: Hutch Grant, zei je?
1: Ja, toch?
0: Ik heb geen idee. Staat er niks achter?
1: Nee, alleen dat het 66
0: is. Je hebt een belletje. We moeten even uitzoeken.
1: Ik
0: weet niet wie die lijst gemaakt heeft.
1: Gaan we zo even uitzoeken.
0: Ik heb even geen idee nog.
1: Ik heb er wel eens van gehoord.
0: Oké. Okay. Nou,
1: komen we zo over terug. Op terug, ja. Dan hebben we Arjon Edeveen, die wordt 70. Nou, die is wel voor iedereen bekend.
0: Dat is Theo, hè?
1: Ja. Dan hebben we David A. Stewart. David A. Stewart.
0: Dave Stewart?
1: Ja.
0: Jazeker, daar hebben we straks ook een plaatje van.
1: Die is voor mij dan ook onbekend.
0: Nee, echt niet.
1: Ja, waar is die van?
0: Dave Stewart en Annie Lennox. Samen waren ze Eurythmics, hè?
1: Oh,
0: zijn ze nog steeds
1: tuurlijk,
0: zelfs,
1: tuurlijk,
0: volgens mij. Ja.
1: Ja. Hey, en die staat niet op de lijst. Mijn locatiemanager, die wordt 50.
0: Oh. Nou,
1: die is vandaag 50 geworden.
0: Nou, gefeliciteerd. Ja. En wie is dat?
1: Rachel. Rachel uit Harderwijk.
0: Rachel 50. Uit Harderwijk. Dus is dat haar achternaam? Rachel uit Harderwijk?
1: Nee, dat is niet haar achternaam. Ze is een Rachel Kok. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel kokken in Harderwijk.
0: Nou,
1: dus bij deze nogmaals gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, Rachel. Heb je al gebak gehad, of niet?
1: Nee, nog niet. Nee, okay. Woensdag is vrij. Dus,
0: Wat in het vast zit.
1: Dat we morgen krijgen.
0: Goed voor je suikerspiegel.
1: Absoluut.
0: Zo is het ook.
1: Hey, en hebben we 1970. Feyenoord wint als eerste Nederlands club de wereldbeker.
0: Ah, wat zegt u?
1: Daar komt zometeen een plaatje van.
0: Speciaal voor jou heb ik hem erin gezet.
1: Ja, ik vind hem helemaal top. Ik moet zometeen toch plassen, dus dat komt helemaal goed.
0: Ik hou de deur dicht.
1: Hey, dan hebben we 1995. Patrick Kluif veroorzaakt een dodelijk ongeluk in een geleende onverzekerde BMW.
0: Dat is ook niet handig, nee.
1: Absoluut niet. 1998, in de binnenstad van Deventer ontstaat veel schade als gevolg van een windhoos. Ja, dat was laatst ook weer ergens, hè?
0: Ja, heb ik gezien.
1: Ja. En dan hebben we in 2003, DJ Chesto geeft als eerste DJ een volledig stadionconcert in het Gelredome te Arnhem.
0: Zo, met het dak dicht, denk ik.
1: Ja,
0: tenminste, hopen voor de buren wel.
1: Ja, absoluut. In 2024, de eerste aflevering van NOS Journaal in Makkelijke Taal. Nou, dan krijg je straks ook een nummer van.
0: Een heel makkelijk liedje. Gaan we
1: en vandaag is het ook de dag van... Van de onderwijsbescherming.
0: Nou.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee?
1: Nee.
0: Moet ook beschermd worden, hè, het
1: absoluut,
0: onderwijs.
1: Absoluut.
0: Nee, zeker wel.
1: Ontzettend belangrijk, hè, onderwijs.
0: Ja, het onderwijs is heel erg belangrijk zelfs.
1: Leren kun je nooit genoeg doen.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens, jongen. Dus,
1: Maar dit was de lijst van vandaag.
0: Oké, nou, dan doen we even oude tijden herleven. 1970. Vanavond spelen ze tegen Barcelona, mensen.
1: En
0: je kunt ook iets anders gaan doen, hè.
1: Tot
0: Pascal
1: zo.
0: Gaat plassen.
1: Joe.

0: Ja, de Clash.
1: Should I stay or should I go? Die heeft Albert erin gezet. Hij zal over een paar weken wel kenbaar maken waarom die erin stond. Wij hoorden een belletje.
2: Ja, dat klopt.
1: En dan zijn we benieuwd. Ja, waar gaat het om?
2: Die meneer Grant, dat was een Britse acteur.
1: Was niet Eddie.
2: Nee, hij was niet Eddie.
1: Was you.
2: Hugh Grant.
1: Hugh Grant. Maar je had het. Jij zei iets van Hutch of zo.
2: Ik had mijn bril nog niet op.
1: Hoor. Ah, kijk.
2: Dus gewoon, ik heb nu inmiddels mijn bril op. Dus ja.
1: En het is ook al natuurlijk de tweede helft van deze week.
2: Absoluut.
1: Dus op een gegeven moment raakt de tank ook een beetje leeg natuurlijk, hè?
2: Dat klopt. We wijzen het grootste gedeelte er alweer op. Dus, dat betreft,
1: ja? Is het zo?
2: Ja.
1: Hoeveel uur per week mag je aan de slag?
2: Wel fulltime, maar verdeeld over vier dagen.
1: Oh ja, je doet vier keer negen. Vier keer negen. Altijd de vrijdag vrij?
2: Altijd de vrijdag vrij. Ja, of het moet echt niet anders kunnen. Dan
1: komt hij ook,
2: dan doe ik vrijdag nog wel eens wat.
1: Ja.
2: Dat compenseer ik er later wel.
1: Oké, nou lekker jongen.
2: Maar dat is fijn werken.
1: Dat snap ik.
2: Drie dagen rust doet de mens goed.
1: Ja, dat is begrijpelijk. Vanaf oktober heb ik dat ook. Maar niet op vrijdag, maar op maandag. Maar dat is hetzelfde lange weekend. Jij hebt ook nog de donderdag in de aanbieding, denk ik.
2: Dat klopt, morgen. Morgen 10 september. Beginnen met Gustavo Kuerten.
1: Ah, nou, het is goed.
2: Ja.
1: 50?
2: 50 wordt hij.
1: Jongen.
2: Dan hebben we Nens Kolen. Nou, daar hebben we straks ook nog een plaatje voor.
1: Daar gaan we de balletjes voor omdraaien, toch? Of niet?
2: Absoluut, ja. Dan hebben we Joe Perry van Aerosmith. Die wordt 76.
1: Daar hebben we geen plaat van.
2: Nee, dat is maar goed ook. Dat zijn vaak lange nummers, hè?
1: Ja, precies. Ja, dus dat past helemaal niet, joh.
2: In die twee uur past dat niet.
1: Nee.
2: En dan is het morgen ook de geboortedag van Paul van Vliet.
1: Ach, Carrie.
2: Drie jaar terug overleden in 2023. Ja. Dan hebben we 1846. Elias Ho, zeg ik het goed?
1: Ik heb geen idee. Ja. Ik weet niet wat je gaat zeggen.
2: Krijgt een patent voor de naaimachine.
1: De naaimachine? Ho. Oké.
2: Hey, maar René, die had nog een paar naaimachines te kopen. Dus
1: we hebben het gezien, ja. We hebben en gehoord. Ja. Dus als je nog naaimachines wil hebben.
2: Oude naaimachine van een jaar of 75 terug.
1: Ja, zeker.
2: Dan bel René heeft.
1: En doet het nog goed, hè? Is van een oud vrouwtje geweest, dus je kent het wel.
2: Ja. En hebben in 1913 de eerste autoweg van kust tot kust wordt geopend in de Verenigde Staten.
1: Hé, daar hebben we ook een blaadje voor, volgens mij.
2: En in 1990 het proces over de schuld van de ramp met de Herald of Free Enterprise. Die start in Londen.
1: Nou.
2: In 1998 Kenneth Starr presteert het rapport over president Clinton en de Monica Lewinsky affaire.
1: Ooh, I did not have a sexual relationship. Enzovoort. Nou, met een dikke sigaar. Laat hem maar schuiven, die oude Bill.
2: En hebben in 2007 in Nijmegen bevalt een vrouw uit Vorden van een eeneiige drieling. Zoiets komt slechts bij 1 op de 200 miljoen zwangerschappen voor.
1: Nou, dat is toevallig. Want de eeneiige drieling Harry Huisman, Rimo en Ronnie Koopse.
2: Ja.
1: Die waren inderdaad 60 jaar geleden aan de beurt. Dus dat komt eigenlijk nooit voor.
2: Dus 1 is op de 200 miljoen zwangerschappen.
1: Ja.
2: Nou, in hoeveel jaar zal dat gepasseerd zijn?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat moet je maar eens even uitzoeken.
2: Maar er zijn er niet veel van. Ja, we hebben eentje, Harry, Rimo en Ronnie.
1: Ja,
2: dus dat klopt.
1: Ja.
2: Hey, en dan is het morgen ook de dag ter voorkoming van zelfdoding.
1: Nou, dat moeten we niet doen. Ja, je moet het wel voorkomen.
2: Absoluut. Heel goed dat de aandacht voor is, hè?
1: Zeker wel. 113 mensen kan je gewoon bellen. Hè? Niet naar de studio bellen in ieder geval, hoor.

0: Ja, hij staat in de verjaardagslijst, hè? Afrojack. Hoe heet hij ook alweer?
1: Ja, wat was het? Ja, dat was, even kijken, Nick van der Wal.
0: Nicky van der Wal, ja.
1: 39 geworden vandaag.
0: Hij heeft ook een eigen pretpark, hè?
1: Is dat zo?
0: Jazeker. Ja, zeker.
1: Die ga ik opzoeken.
0: Hoppakee. Nick van der Wal, ja, Afrojack, eigen pretpark. Ja, komt hij zo meteen pretpark. Op terug, mensen.
1: Ja, absoluut.
0: Dus, ja, zeker. Morgenavond, hè, dan moeten de lampjes uit Eindhoven voetballen, volgens mij, toch of niet?
1: Klopt.
0: Tegen wie moeten ze ook alweer?
1: Tegen wie moeten ze ook alweer? Tegen Shakhtar.
0: Shakhtar.
1: Shakhtar Donetsk.
0: En dat is niet uit? Of,
1: Nee. Ze moeten thuis.
0: Ze hebben sowieso thuis, ja, maar als je thuis. Uit bij Shakhtar, dan speel je in Polen, volgens mij, toch of niet? Of Shakhtar tegenwoordig in Duitsland?
1: Volgens mij wisselen zij wel eens. Kijk, het stadion moet natuurlijk net vrij zijn, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo, want je kan het niet ver van tevoren plannen. Nee,
1: maar wat je zegt klopt, het is of Polen of in Duitsland. Volgens mij hebben ze ook wel eens in Dortmund gevoetbald.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: In Dortmund, ja. Nou, dat is wel maar daar hebben zij het stadion niet uitverkocht, denk ik.
1: Dat zal wellicht niet.
0: Toch? Nee. Ben je wel eens geweest in Dortmund?
1: Ik ben wel eens Dortmund geweest, ja, super. Super.
0: Dus ik heb alleen het stadion van de buitenkant gezien in Dortmund. Dat vind ik niet heel erg indrukwekkend.
1: Ik zou je nou wel leuk vertellen. Ik had dus in mijn winkelwagen van Dortmund, ik heb daar een account. Ja? Ik had twee kaartjes besteld.
0: Voor?
1: Voor de wedstrijd aanstaande zaterdag Dortmund tegen Paderborn.
0: Ja.
1: Alleen, ik wist niet. Ik dacht dat die wedstrijd in december was. Ik dacht dat die 9-12... 2026 in december was.
0: Ja, maar het is,
1: dus ik denk, nou, ik bestel alvast die kaartje. Kijk wat tegen de tijd weer ermee gaat. Maar toen kwam ik erachter dat het 12-9 was. Ik denk, aanstaande zaterdag kan ik helemaal niet.
0: Dat gaat niet. Nee, ja, nee, ja. Nee 9-12 is woensdag. Dat is vandaag, hè? Is vandaag
1: natuurlijk.
0: Nee, maar is het dan vanavond?
1: Nee. Die wedstrijd is 12-9. 12-9. Dus aanstaande zaterdag.
0: Okay.
1: En ik dacht dus dat het 9-12 was.
0: Oké. Dat is de 12e natuurlijk. Ja, nee, dat klopt.
1: 12-9 staat VVG FC Horsens.
0: Dus dat kan natuurlijk niet. Nee, dat is, er zijn prioriteiten gesteld. Meneer Veldhuizen is aankomende zaterdag te zien in het pittoreske Harderwijk.
1: Bij goed weer, hè?
0: Mooi weersupporter, hè?

0: Slave.
1: To the music.
0: Ja. 24-7, hè? Dat is Nance natuurlijk, hè?
2: Ja, ja.
0: De lingo-balletjes, die draaiden zij altijd om. Tenminste, dat deden zij niet, maar ja, ze stonden tussenin.
1: Dat hebben er heel veel gedaan, hè?
0: De lingo, ja, dat klopt. Er waren heel veel mensen die met lingo meegedaan hebben. En het heeft best lang tv gedraaid.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar nu niet meer?
0: Volgens mij niet.
1: Ik heb geen idee.
0: Potverdikkie, je hebt een belletje.
1: Ja, een belletje.
0: Je hebt net ook al het pretpark van Everjack gezocht.
1: Ja,
0: dat blijkt helemaal niet te bestaan.
1: Helemaal niet. Nee,
0: het is gewoon een broodje aapverhaal.
1: Ja, klopt.
0: Bedankt, hè.
1: Maar dit, de lingoballetjes, of dat nog op tv is, dat zal vast wat vinden.
0: Daar komt hij zo meteen op terug. Ja, je hebt de vrijdag ook nog aan verjaardag. Ik zeg, gewoon er maar even in.
1: 11 september.
0: 11 september. Dat is een bijzondere dag. He?
1: Ja, dat klopt.
0: 9-11, daar heb je hem, hè? Ja. 9-11, ja, zie, kijk. 9-12.
1: Ja, daar zat je straks met je hoofd.
0: Ja, precies.
1: Hé, hey, maar vrijdag is jaar Raven van Dorst. Die wordt 42.
0: Het.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ricky Gol, die wordt 54.
0: Wie?
1: Ricky Gol.
0: Ricky Gol?
1: Ja.
0: Gol!
1: Gol.
0: Oké.
1: Gol.
0: Rick Gol. Gol.
1: Ja, maar er staat nog een E achter, hè?
0: Gol.
1: Gol.
0: Weet je van?
1: Ik heb geen idee.
0: Jij leest ook maar zomaar van alles op.
1: Ik krijg gewoon een lijstje in mijn hand gedrukt. Die ga ik gewoon lezen.
0: Oké.
1: En dan hebben we Philip de Wint, die wordt 64.
0: Ja.
1: Tevens de geboortedag van Frans Beckenbauer.
0: Ja, kijk.
1: Overleden in 2024. In 1952 plaatsing van de eerste kunstmatige hartklep. Daar komt straks ook een nummertje van.
0: Ja, ook nog eens.
1: 1961 oprichting WWF in Zwitserland. In 1982, tijdens een airshow in Mannheim, stort een leeghelikopter neer op een autoweg. Alle 46 inzittenden komen om. Dus er zaten in die leeghelikopter 46 mensen.
0: Ja, het zijn grote helikopters.
1: Oeh,
0: ja, zeker.
1: Nooit geweten dat ik hoor.
0: Ja.
1: En in 2001, de terroristische aanval op de Twin Towers in New York en het Pentagon bij Washington. Bijna 3000 mensen verliezen het leven.

0: In 2008 er ontstaat een grote brand in de kanaaltunnel. Het duurt 16 uur om de brand te blussen. Pas na 6 maanden is de tunnel weer helemaal open.
1: Ja, dat is zo'n tunnel. Daar is het sowieso al erg warm natuurlijk. En op het moment dat daar dan brand ontstaat, ben je even bezig.
0: Klopt.
1: Hè?
0: Nou, je moet ook geen water in de tunnel hebben. Dus
1: dat is
0: dat
1: ook niet handig.
0: Dat is ook lastig te organiseren.
1: Zeker, wat water genoeg boven, maar niet lekker, in de tunnel.
0: Lekker daarboven houden.
1: Lijkt mij,
0: ben je er dus doorheen geweest?
1: Nee, ik ben ook niet... Er staat niet op mijn bucketlist.
0: Nee, ga je dus liever...
1: Ik ga liever eroverheen.
0: Met de boot of met het vliegtuig?
1: Dan ga ik het liefst met het vliegtuig. Ja, met de boot ben ik ook nog nooit geweest trouwens, maar... Ik heb wel een aantal mensen gesproken die dan bijvoorbeeld met de boot naar, naar Noord-Dinges?
0: Newcastle. Ja.
1: Gingen, want dat duurt, dan moet je een nachtje, is dat
0: klopt,
1: op de boot?
0: Klopt, dus s'avonds de boot op en s'ochtends kom je aan.
1: Dat is, en dan afhankelijk van hoe ruig de Noordzee is, heb je een fijne of een minder fijne overtocht, zeg maar.
0: Ja, houd gewoon lekker bij Ameland.
1: Ik zeg, Ameland is prima.
0: Hey, en ook nog aanstaande vrijdag de dag van de scheiding.
1: Nou, hey.
0: Dus bij deze.
1: Britney, die is gescheiden van haar hele familie volgens mij.
0: Al een aantal keren, toch?
1: Denk ik ook wel, ja. Maar ze doet het opnieuw weer. Alweer. Daar gaan we.

0: Ja, Dave Stewart, die kent u wel. Dave Zeker. A. Stewart eigenlijk, hè. Die heeft ook nog een plaatje gemaakt, volgens mij met, hoe heet ze? De meisje met die saxofoon. Ja, Lily was Here, daar zat hij ook bij, volgens mij.
1: Okay.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Hé, hey, maar dus, ik zal nog even terug op
0: een belletje.
1: Ik had een belletje. Maar de laatste reguliere uitzending is 2023 geweest. En dat was nog onder Talpa.
0: Dat was onder Talpa zelf?
1: Ja, ja.
0: En, ja, maar die hebben dat niet heel lang uitgezonden volgens mij.
1: Nee, nee. En op de publieke omroep is het tot 2019 geweest.
0: Okay, dus het is ook even weg geweest,
1: ja.
0: Of niet?
1: Ja, want van bij 2021 tot 2023 heeft Jan Versteeg, las ik net, gepresteerd voor Talpa.
0: Ja.
1: En die kunnen ze voor alles oproepen.
0: Ja, zeker. Maar het was niet succesvol in ieder geval.
1: Dat klopt.
0: Ik zit even naar de tijd te kijken. Jij hebt nog de zaterdag ook, denk ik, hè?
1: Ja, de zondag gewoon. Ja, en de maandag,
0: inderdaad.
1: En de
0: maar de zaterdag is dus niet zo'n hele lange lijst, denk ik wel.
1: Maar ik ga gewoon wat sneller, hè?
0: Okay, nou, dan gaat hij het gas erop, mensen.
1: Zaterdag 12 september. Kees van der Staaij, die wordt 58. Dan hebben we Hugo Metzers, die wordt ook 58. Dan hebben we G. Reinders, die wordt 73.
0: Van de bluesmuziek.
1: Ja, dat kan. Dan de geboortedag van Barry White, overleden in 2003.
0: Nee, daar hebben we geen plaatje van.
1: Linda Gray, wordt 86.
0: En van Dallas, denk ik.
1: Is van Dallas?
0: Ja, denk ik wel. Ja. Okay. Ik denk dat het Sue Ellen is. Ja.
1: Geen idee, allemaal voor mijn tijd, joh.
0: Nou, het is nog wel terug te vinden,
1: hè? Nee, ja, dat klopt. Maar alles kun je terugvinden, daar hadden we net over.
0: Dat klopt. Ja, nee, dat is waar. Je hebt gelijk.
1: 1953, John F. Kennedy treedt in de huwelijk met Jackie Bouvier.
0: Jackie Bouvier Onassis.
1: Ja. Dan hebben we 1962. John F. Kennedy verklaart dat de VS voor het eind van het decennium een mens naar de maan en weer terug zullen brengen.
0: Nou, had hij gelijk in.
1: Klopt. 2010, tijdens een prijsuitreiking van de MTV Video Music Awards, baart Lady Gaga opzien door in een jurk gemaakt van vlees met bijbehorende laarzen en hoofddeksel te verschijnen.
0: Bijzonder, hè? Okay. Ik lijkt mij sowieso niet lekker, hè? Als je een jurk van vlees aan hebt. Oh,
1: dat moet ook stinken, joh.
0: Als het allemaal gedroogd is en zo, dan...
1: Het was wel airco, hè? Dus ik denk
0: dat is
1: bah. En in 2012, premier David Cameron biedt nabestaande excuses aan voor de Hillsborough-ramp van 1989.
0: Ja, mooi op tijd.
1: Ja. Wanneer was die ramp ook alweer? Oh, 1989, dat zit er letterlijk in. Ja, klopt.
0: Heel goed.
1: Ja, maar dus 11, 12, 23 jaar later.
0: Ja. Ja. Ja. Ah, moet kunnen. Beter nooit te laat. Later nooit, sorry.
1: Dat was ook zo. In 2012, verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. De VVD behaalt het historische aantal van 41 zetels.
0: Gaan ze nooit meer halen?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Hebben ze wel 4 jaar volgehouden?
0: Ja, waarschijnlijk niet.
1: Voor mij die periode nog wel. 2012, 2013.
0: Ja, dat zou kunnen. Het zou heel goed kunnen.
1: Wat zijn geweest? Ja. Rutte 2, Rutte 3?
0: Rutte 9? Nee, ik weet geen idee.
1: Ik doe ook geen belletje, want de tijd moet gaan.
0: Het is al 10 voor 2, man.
1: Ja, hey. En hebben zaterdag is ook de dag van de boerin.
0: Is dat het?
1: Dag van de boerin.
0: Hebben we helemaal geen liedje van, man?
1: Nee.
0: Wat verdikkie.
1: En de dag van de eerste help.
0: Ook nog eens een keer. Ja. Hebben we ook geen liedje van. Maar we hebben wel een liedje voor de makkelijke taaljournaal, zeg maar. Hè? Dus,
1: Easy.
0: Heel erg makkelijk dit, hè.

0: Ja, en alles komt een eind, mensen. Dus ook aan uur nummer 1. Hè? Even nog onze vriend Lionel Richie. Hè? Want die was natuurlijk de zanger van de Commodores. Die zingt gewoon even een mopje verder. Pascal, ben jij ook genegen om uur nummer 2 gewoon aan te schuiven?
1: Ja, ik blijf gewoon even zitten. Ja,
0: ja? Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Dan, toch slecht weer buiten. Dus,
0: ja, daarom. Maandag was het lekker, maar nu is het gewoon weer ouderwets Hollands klote weer gewoon. Wel, nou ja, dat kan zo wat minder. We gaan eruit met deze gasten.
1: Oeh, heerlijk.
0: Nou, andere kant van 2 zijn wij er weer. Tot zo.
1: Later.
2: Oh, yeah.

0: حلو أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Mijn naam is René Dijkhuis.
10: Goeiedag allemaal, hier Egbert Dijkhuis uit Ermelo. Ik luister natuurlijk Afslag 11 elke woensdag van 1 tot 3 uur op Veluwe FM. Met niemand minder dan...
11: Geitenbeek! Geitenbeek!

0: Welkom bij aflevering 341, uur nummer 2 van afslag 11 op woensdag 9 september 2026. Met afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip, maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn er onder andere schijnheilig, naar aanleiding van de verschijning van de religieuze Wout W. Vreemde hobby, naar aanleiding van de 14-jarige die 4 keer een bus stal. Gletsjer, naar aanleiding van de gletsjerbreuk in Nepal en de vondst van een 63 jaar oude spullen van een bergbeklimmen. En Zwits, naar aanleiding van de vele voetballers die van club zijn veranderd. Waar de jaren 80 onze muzikale DNA hebben bepaald, slaan we de andere leuke platen natuurlijk ook niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio.
1: Yes, hij zit er gewoon nog hoor. Pascal, absoluut, hartstikke goed absoluut. Dat je bent gebleven, jongen. Bedankt daarvoor, ook namens Albert en alle drie de luisteraars.
0: Helemaal
1: dus
0: goed.
1: Ja, jij bent natuurlijk jij bent wel een luisteraar, maar ja, niet echt, want je zit natuurlijk nu in de studio. Dus zit je natuurlijk niet aan de radio gekluisterd, zo is het ook.
0: Meestal luister ik wel even terug, hoor.
1: Ah, je luistert
0: wel versneld.
1: Ja.
0: Twee uur in een kwartiertje.
1: Ja, kijk. Nou, dat is eigenlijk een jouw leven in een notendop, denk ik, hè?
0: Absoluut.
1: Twee uur in een kwartiertje.
0: Absoluut.
1: Dus. Ja. Nou, over een kwartiertje gesproken. We gaan hem niet een kwartier draaien. Maar hij komt eraan, hoor, de bus. Voor René.
0: Ja, hij komt zo, hè.
1: Tot zo.

0: Ja, waarom zou je dat doen, hè?
1: Zo is dat. Hey, maar Nilsson, dat is niet zijn echte naam, hè? Wist je dat?
0: Nee, dat wist ik wel, maar ik weet ook niet hoe die wel heet.
1: Niels Litooi.
0: Ja, ik wist dat hij Niels heette, maar Niels Litooi.
1: Ja. Hey, maar oh, eventjes Nederlandse artiesten, hè? Het laatste nieuws natuurlijk, hè, van vorige week. Roxy Dekker.
0: Ja, Roxy Dekker.
1: Als eerste Nederlandse dame die de arena vermoedelijk vol gaat krijgen. Wat vind jij ervan?
0: Ja, ik vind het knap. Weet
1: goed,
0: je
1: hè?
0: Wat ik bij Roxy Dekker heb? En die ziet er hartstikke leuk uit, hè? Daar hoeven we verder niet over te discussiëren. Maar die liedjes, ik versta haar gewoon niet. Ik hoor gewoon niet wat ze zingt.
1: Okay.
0: Dus, maar dat kan natuurlijk liggen aan de oren van deze stokoude DJ.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: heeft zij hetzelfde geluid als Egbert Dijkhuis? Zou Carina het ook bij
0: Dat Roxy zou natuurlijk heel goed kunnen.
1: Okay.
0: Ja,
1: misschien dat.
0: Nou, dan moeten we misschien eens even vragen.
1: Ja, dat
0: zou zeker kunnen.
1: Nee, maar we kunnen veel over Roxy zeggen. Nee. Weet je,
0: het is
1: is ook normaal gebleven.
0: Ja, dat geldt voor Egbert ook, hè?
1: Dat is absoluut.
0: Dus wat dat betreft, gelijke monniken, gelijke kappen.
1: Misschien een broer en zus?
0: Ze lijken wel veel op elkaar, dus het zou wel kunnen. Weet ik niet.
1: Ik
0: we moeten gewoon door. Het is woensdagmiddag en jij hebt volgens mij zondag nog onder andere.
1: Ja, zondag 13 september. En gaan we naar Geike Anna.
0: Geike?
1: Geike.
0: De van de Bluff Geike.
1: Zou dat die Geike zijn?
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Nee, deze Geike die was 47. Volgens mij, waar Bluffte mee zong, die was voor mij wat jonger.
0: Doe maar een belletje. Wat zetten we erop? Een belletje?
1: Nou,
0: we hebben er net een belletje op gezet, mensen. Geike Gernaert, ik weet het wel zeker.
1: Hey, en dan hebben we Fabio Cannavaro,
0: ja.
1: 53, oud voetballer.
0: Ja, wereldvoetballer van het jaar geworden, hè?
1: Absoluut.
0: 2006.
1: Ja, en goed was hij zeker.
0: Dat was hij zeker.
1: Was het ook het jaar
0: dat zijn wereldkampioen werden, ja, zeker.
1: En dan hebben we de basketballer Michael Johnson, die wordt 59.
0: Hif, zeg ik denk ik dan altijd. Hè? Was een van de eerste die sporters in ieder geval, die Hif had.
1: De eerste was natuurlijk de zanger, hè?
0: Ah, de eerste was Rock Hudson. Dat was de allereerste.
1: Ja?
0: Jazeker. Okay. Ja. Maar jij hebt het over
1: Freddie Mercury.
0: Nou, die is er in ieder geval aan dood gegaan. Ook. Rock Hudson ook trouwens.
1: Ja. En wie was dat, die Mr. Blue Song?
0: Dat
1: was
0: René toch... Klein.
1: Ja, dat was...
0: Die had er ook last van.
1: Die in Nederland bekend. Hey, en dan hebben we Mary Lou van Steenis. Die wordt 63.
0: Van Spijkerbroek?
1: Ja.
0: Jazeker.
1: En in 1918 de treinramp bij Weesp. In 1952, het eerste Jippe-Janneke-verhaal verschijnt in het Nederlands Dagblad, Het Parool.
0: Net makkelijke taal hadden we, hè? Vorige uur. Nou, dat hoort hier ook bij, denk ik, hè?
1: Ja,
0: Jippe-Janneke-taal.
1: In 1956, de dijk om de nieuwe IJsselmeerpolder, oostelijk Flevoland, wordt gesloten.
0: Nou, als er ergens een item is met een dijk, dan weet je wel welke band er nog voorbij gaat komen.
1: Vast en zeker. In 2005 Rotterdam sluit de tippelzone aan de Keileweg om een einde te maken aan de straatprostitutie.
0: Kun je dat niet horen dan?
1: Nou, daarom is zo straks dat nummertje over Rotterdam natuurlijk langsgekomen.
0: Rotstad.
1: Ja. Nee. En in 2007, voor mij ook uit Rotterdam, Rita Verdonk. Rotterdammer, toch?
0: Dit zou heel goed kunnen, ja.
1: Ja. Die wordt door Mark Rutte uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet.
0: Hup, wegwezen. Ging zijn eigen partij beginnen.
1: Hey, nou. Dit was zondag 13 september.
0: Nou, dan gaan we iemand helpen.
1: Ja, en ik ga even op onderzoek uit. Geike.
0: Dan moet je even wachten. Ga je echt Geike opzoeken? Ik weet het eigenlijk wel zeker.
1: Ja, dat zoek ik het niet op. Als je het zeker weet.
0: Ja, je mag het wel even opzoeken. Is misschien wel leuk.
1: Maar laten we dat zeggen, dat ziet ze er gewoon jong uit.
0: Geike ziet er hartstikke jong uit. Ja.

0: Heb jij dat ook? Volgens mij wel, hè? Ik denk dat jij dat wel hebt, hè? De moves like Jagger. Dat jij ook wel gewoon een beetje... Jawel.
1: Ja, tot mijn 18e, denk ik.
0: Ja?
1: Ja, oh, dus langstijd,
0: dat is, dat is wel even geleden, toch? Of niet?
1: Ja, een paar jaar terug.
0: Weken. Huh? Ja, dus...
1: Nee, moves like Jagger, dat kan ik heel eerlijk in zijn. Dat is er bij mij nooit geweest.
0: Oké. Okay. Nee. Nou, ja, jammer.
1: Ja.
0: Het is niet anders. En als ik dan vraag aan jou, hè, want jij vroeg net toen de microfoons uit waren, vroeg jij wat zou je dan, als je moest kiezen tussen wandelen of fietsen, wat zou je dan gaan doen? Maar als jij moet kiezen tussen de Stones en de Beatles, waar kies je dan voor?
1: Ja, zal ik, weet je, ik heb eigenlijk met allebei heb ik helemaal niks.
0: Nee, maar dat zeg ik, hè, daar gaat het nu niet om, hè? Dan moet je kiezen ook, hè?
1: Dan neig ik toch wat meer naar het pure, wat hardere van de Stones.
0: Dat dacht ik al, ja. Had ik jou ook wel zo ingeschat. Ja, ja.
1: Maar
0: okay.
1: Als er een concert komt, dan sta ik niet op de eerste rij om daar naartoe te gaan.
0: Het zijn allemaal bejaarden, hè? Dus ook dat nog eens.
1: Nee, maar weet je, ik zal meegaan. Ja. Maar ik, nee, het is niet dat ik daar... voor achter de computer gaan zitten met alle geweld en tickets.
0: Nee, je bent geen diehard fan. Dat is,
1: U2 daarentegen, zie je komen, dan zou je wel, doe ik wel een uurtje van tevoren die computer
0: aan. Moet
1: je
0: Henk Bons daar mee nemen, hè? Want die is ook helemaal gek
1: ook
0: van
1: U2.
0: Dus, zeker. Dan,
1: ja, een beetje Meiling ook, hè?
0: Ook, ja. En nog duizenden anderen ook. Ja,
1: absoluut.
0: Denk
1: absoluut.
0: Ik. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het ook aardig. Maar het is ook niet zo dat ik voor de PC ga liggen dan, hoor. Dat dan weer niet. Ja, we hebben nog de maandag en de dinsdag.
1: Ja, twee dagen, ja.
0: Maar we zouden ook even een liedje kunnen doen. Twee liedjes. En dan komen we zo weer even terug. En we moeten het ook hebben over de thema's voor volgende week.
1: Ja, maar een liedje, de volgende is Prince, hè? Ja, daarvan is geen concept meer mogelijk.
0: Dat is... inderdaad. Kijk, dit klopt dus niet, hè? Ja. Dat is dan weer een beetje jammer dat dit gewoon niet werkt. En Prins, zei jij, daar is geen concert meer van mogelijk. Maar er zijn natuurlijk wel gasten die hem nadoen, denk ik.
1: Absoluut.
0: Ik weet, mijn zus is laatst bij de dinges van George Michael geweest. Ik weet even niet, die man die lijkt er ook sprekend op.
1: Ja.
0: Moet je eens even opzoeken. Maar die, dus dat kan wel. En er zijn ongetwijfeld ook bands die... niets anders doen dan Prins nadoen.
1: Had je dat nog meegekregen dan van met de overlijden van Dolly Parton? Die fout wat de BBC gemaakt had.
0: Nee.
1: Die hadden op hun social media account hadden ze ook een soort stand-in van Dolly Parton hadden ze gepost.
0: Oh, echt waar? Ja. Oh, dat is wel heel slecht.
1: Die leek blijkbaar ook sprekend op.
0: Dat is echt niet goed.
1: Een behoorlijke blunder.
0: Slechte ogen. Ja. Nou, daar gaat hij weer, hè. Dit is, ik doe hem even door, hè. Want, huppakee, mensen. Kijk, nu komt hij eraan, hè. Hebben we alles verraden, zo'n beetje wat te verraden valt.
1: Lekker nummer thuis.
0: Maar dit is Prince. Ja, zeker. Een ontzettend lekker nummer, mensen. Moves like Jagger. Daar gaat hij, hoor. Pascal gaat dansen.

0: goede band, man. Nee? Heb je niks mee, hè?
1: Nee, daar heb ik zeker niks mee. Nee. Ja. Ja. Maar weet je, in een
0: gelukkig komen de shows zo meteen. Zijn, ja. Ja. Nee, dat is hartstikke leuk. Maar ja, het zit er niet meer in.
1: Het zijn dus, keuzes, hè? Dan zijn het keuzes. Alles draait om keuzes.
0: Alles draait om keuzes. En je moet wel de goede keuzes maken. Want als je namelijk de verkeerde keuzes maakt, dan kan je zomaar met 3-1 verliezen van Sparta Nijkerk.
1: Ja, en aan de andere kant keuzes, hè, de verkeerde keuze. Ook dat is weer leren, hè?
0: Ja, dat kan je weer meenemen in je rugzakje. Mee, nee, dat is helemaal waar. Met het beschermen van het onderwijs, hè, was het zoiets. Hè? Ja, onderwijs. De dag van de onderwijsbescherming. Dat is vandaag, volgens mij, hè? Woensdag.
1: Ja, dat was vandaag. Ja.
0: Denk ik ook. Oké, doe je nog een dagje verjaardagen? Ben je er nou toch?
1: Het zal het laatste zijn, denk ik.
0: Weet ik niet. Maandag al.
1: Oh nee, maandag. Hey, je moet maandag is, ja, maandag 14 september. Ja, volgende week alweer. Dan hebben we alweer het weekend erop zitten, joh.
0: Ja, wij wel.
1: Maandag 14 september, de geboortedag van Amy Winehouse. Overleden in 2011. Komt zo meteen een plaatje van.
0: Zeker wel.
1: Bert Kranenberg.
0: Kranenberg.
1: Wordt 61.
0: Ja, die ken je niet.
1: Die ken ik niet.
0: Een collega van je, want die doet ook in de microfoon spuwen.
1: Is dat
0: ja?
1: zo?
0: Ja, zeker. Ja. Voormalig Radio 2 en nu Radio 5, denk ik.
1: Oké, Bert Kranenberg. Oké, ik zal hem onthouden.
0: Doe maar eens even.
1: Ja. Kan ik volgend jaar misschien wel zeggen dat ik hem ken?
0: Jazeker.
1: En dus verder de geboortedag van Sam Neill, overleden in 2026.
0: Oh, dat had ik het Riley-thema even bij moeten doen. Wacht even, jongens. Dat moeten we natuurlijk even doen, hè. Okay. Sam Neill, zei je?
1: Ja.
0: Sam Neill.
1: Dit jaar overleden.
0: Oké, nou dan doe je hem gewoon verder, Sam Neill. En dan is hij dit jaar is hij overleden.
1: Dit jaar overleden, ja.
0: Dit is van Sam Neill, mensen.
1: Oké. Nou, dan ga ik ondertussen gewoon rustig verder. Marga van Praag, die wordt 80.
0: Oh, sorry.
1: In 1905 in Amsterdam wordt de Albert Cuypstraat aangewezen als een fanstraat.
0: Even terug, Marga van Praag wordt 80.
1: Klopt.
0: Ja. En we hadden net ook, sinds 2024 is het journaal in makkelijke taal, toch?
1: Klopt. Ja, klopt.
0: Dat klopt dus niet, want Marga van Praag is heel lang journaallezeres geweest. Eerst bij het Jeugdjournaal en later bij het 8-uur-journaal.
1: Ja.
0: En er was geen verschil.
1: Nee, het Sinterklaasjournaal heeft ze niet gedaan. Hè?
0: Het Sinterklaasjournaal heeft ze gelukkig niet gedaan, want dat was te hoog gegrepen, denk ik.
1: Maar wat is nou jouw boodschap?
0: Nou, de boodschap is dat het journaal in makkelijke taal, dat was Marga Praag gewoon, van Praag.
1: Ja, misschien was zij wel
0: Dus zij was de tijd ver vooruit, zeker.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Was overigens echt een fijne nieuwslezeres, absoluut.
0: Absoluut. Ja. Absoluut de man. Oui, oui.
1: Hey, in 1944 als eerste Nederlandse stad wordt Maastricht bevrijd van de Duitsers.
0: Ja.
1: En daar hebben we in 1960 de organisatie van olie-exporterende landen, de OPEC, wordt opgericht in Bagdad.
0: Ja, ja. Bagdad. In Bagdad.
1: Ja, natuurlijk, de grote oliestaat.
0: Jazeker, ja.
1: In 1975 in het Amsterdamse Rijksmuseum kerft een geestelijk gestoorde man met een tafelmes 13 keer in de nachtwacht.
0: Dat mag niet, hè? Daar houden ze niet van bij het Rijksmuseum.
1: Dat was verboden. Dat
0: snap ik wel.
1: In 1985 de eerste aflevering van de tekenfilmreeks De avonturen van Gummiberen.
0: Yo, Willy! Oh, ja. Ja. De gummiberen met de gummibessensap, hè? Ja, ja. Die gingen springen dan, hè, als ze dat gummibessensap hadden gedronken.
1: Was dat de gummiberen? Ja, zeker. Je had zoveel wat erop bleek.
0: Klopt.
1: En in 2010, Rafael Nadal wint het mannen-enkelspel op de US Open, waarmee hij alle vier Grand Slam toernooien tenminste één keer heeft gewonnen.
0: Zo is het.
1: Er zijn een aantal die het gedaan hebben.
0: Ja. Ja.
1: Maar Rafael Nadal dus.
0: Hij was, Djokovic heeft het gedaan, Federer. Ja. Maar dan gaat de parate kennis even. Wie nog meer?
1: André Eggers, die dacht ik ook wel.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja. Ja. En Boris Becker misschien wel.
0: Denk het niet.
1: Tijd. Niet?
0: Nee. Ik denk dat Boris Becker eigenlijk nooit Parijs heeft gewonnen, maar... Maar je hebt een belletje, we gaan het even opzoeken.
1: Ik ga even
0: welke
1: zoeken.
0: Grand Slam winnaars kennen wij, hè?
1: Hé, maar dit was maandag 14 september.
0: Nou, dan gaan we eens even de boel zwart verven, hè?
1: Ja,
0: naar aanleiding van een bericht over tanks. Maar die komt nog, dat bericht. Dat komt pas op dinsdag, joh. Maakt niet uit.
1: Ik dacht, naar aanleiding van de olie.
0: Ja, nou, dat kan ook nog.
1: Zwarte smurrie.
0: Voor jou, jongen.

0: The Only Way Is Up.
1: Ja, dat geldt natuurlijk ook voor ons geel-zwarte clubje natuurlijk. Hè? Want je kent eigenlijk alleen maar omhoog. Dat is het grote voordeel van als je bijna onderaan staat. Dat het
2: alleen nog maar naar boven te kijken. Dat is
1: alleen naar boven hoeft te kijken, ja. Hoor ik net. Ja.
2: Ik had een belletje.
1: Ik hoorde een belletje.
2: Van die Grand Slam titels.
1: Ja, vertel eens.
2: Dan zijn er 9 die daar dus gepresteerd hebben.
1: Zo.
2: Waarvan Alcaraz de laatste is.
1: Ja.
2: Verder inderdaad de volgens bekende Agassi, Federer, Nadal en Djokovic. En nog een aantal die voor mij wat minder bekend zijn. Fred Perry, Dom Butch.
1: Dom Butch.
2: Ron Lever en Roy Emerson.
1: Rotlever, hè? Niet Ron. Rotlever.
2: Oh, hier staat... Dan moet de AI even aan.
1: Ja, dat is echt niet goed. Want het is Rotlever. Dat is een bekende Australische...
2: Australië. Ja, die Australische heeft in 62 heeft hij dat gepresteerd.
1: Ja, de hoe heet dat? Het stadion in Australië, waar ze de finale van Australië op heette, Rotlever.
2: Ja, dat is een hem vernoemd. Arena. Dat is waar ook, ja.
1: Ja, precies. Dus...
2: Dat zijn ze dus.
1: Nou, hartstikke goed. Hey, we moeten heel even een voorschot nemen op de thema's van volgende week. We hebben volgende week wel een uitzending, maar die staat al op de band. Daar moeten we verder niet over praten. Maar we hebben wel thema's. En die thema's die zijn onder andere... het is opruimdag. Nou, dat is, ben jij een beetje opgeruimd type, Pascal? Of,
2: ik ben best wel opgeruimd.
1: Ja? Ja, beetje bureau is altijd netjes, weet je, dat soort dingen.
2: Ja, het moet allemaal moet wel werkbaar zijn.
1: Ja? Ja. Oké, gewoon maar niet uit autisme-achtig, zeg maar. Nee, dat als een potlood schijf ligt, dat je...
2: Nee, dat totaal niet.
1: Omdat je hier ook gewoon alles recht legt.
2: Is dat zo?
1: Dus,
2: dat valt voor mij. Mijn briefje ligt gewoon helemaal scheef.
1: Ja, zeker. Je bril staat scheef op je neus. Ja. Dus dat valt
2: maar
1: op. Maar je bent wel opgeruimd.
2: Vind ik wel belangrijk.
1: Oké, hartstikke goed. Nou, volgende week is het dus opruimdag. Het is ook Nationale Koffiedag. Drink je veel koffie?
2: Ik lust best wel een bakje koffie. Ja? Maar ik heb mijzelf aangeleerd om... rond de middaguur toch een keertje stoppen met koffie. Dus ik drink 's ochtends, wil ik koffie drinken.
1: Ja, dan drink je 9 bakjes of dat niet?
2: Nee. 3-4 bakjes.
1: In de ochtend.
2: Ja.
1: En dan stop je ermee. Je doet 's avonds na het warme eten geen espressootje of zo.
2: Nee,
1: gewoon helemaal niet.
2: Meestal thee.
1: Netjes. Ja. Keurig, hè? Mag ik wel zeggen. Oké. Nou, dat is koffie is namelijk ook, hè? Wat zei ik? Het is Nationale Koffiedag. Dat is ook. En het is ook volgende week de verjaardag van onze allergrootste fan. René Dijkhuis. Hij schuift heel misschien nog aan vanmiddag. Als hij van Sven heel even tussendoor mag. Maar hij is dan...
2: Hoe oud was hij?
1: 21 september wordt hij 57 jaar.
2: 57.
1: Ja, en dat is ook meteen de dag van de vrede. Nou, dat vind ik goed bij elkaar passen. Hè? Want het is natuurlijk...
2: Net zoals het gepland is.
1: Een vreedzamer type dan René, die gaan we denk ik niet vinden, toch?
2: Hè? Absoluut.
1: Nou, we doen even anders tips.
2: We hebben het over René en Kali komt.
1: En Kali. Kausaal verband? Denk het niet hoor. René, niks persoonlijks, hè?

0: Price Tag. Bob zat er ook bij, hè? Dat wisten wij niet. Maar Jesse J en Bob. Bob.
1: Ja, Bob zelf. De bouw,
0: de bouwkoning van Ermelo is dat ondertussen geworden. Ja, Bob.
1: Die kent het aan de weg, hè? Dus ook met Jesse J.
0: Zeker wel.
1: Jesse J.
0: Dat doet hij goed.
2: Ja, absoluut.
0: Bob. Oké. En daarvoor hadden we natuurlijk Kali. Kali samen, de Outsiders samen met Django Wagner. Nou, dat is een behoorlijke switch voor allebei.
1: Ja, ik was niet...
0: Je was niet aangesloten, nee, hè? Maar dat geeft helemaal niks, jongen. Dat hebben wij eigenlijk wekelijks, Pascal. Dus welkom bij de club.
1: Ja.
0: Nog één dag verjaardag, denk ik.
1: Ik heb verjaardag. Dinsdag 15 september.
0: Nou, ros hem er maar in.
1: Ja, we beginnen met Prins Harry van Wales.
0: Prins Harry van Wales.
1: Annemarie Thomas. Nee, die wordt 42 trouwens.
0: Ja?
1: Ja. En dan hebben we Annemarie Thomas, die wordt 55. Die was niet van de lingoballetjes, toch?
0: Nee. Annemarie Thomas was gewoon een schaatster.
1: Ja. Die Annemarie Thomas, ja. Ja. Maar wie had ze ook weer een relatie? Met
0: Bart Veldkamp, onder andere. Ja.
1: Klopt.
0: En waarschijnlijk nog wel 5 andere schaatsers, want het is heel gebruikelijk.
1: Of course, noem maar op.
0: Ja.
1: En hebben we Rick van Veldhuizen.
0: Rick.
1: Ook een DJ.
0: Ja, ook uit de buurt, hè? Nijkerker volgens mij.
1: Is dat zo?
0: Ja, volgens mij wel. Okay. Om en nabij, hè? Kan ook regio Nijkerk zijn, hè? Ja, Pim en de Nieuw vast.
1: Dat is behoorlijk groot.
0: Ja. Groot Nijkerk.
1: Waar vandaag die brug eruit ligt, hè?
0: Ja, precies. Ja, en maandag was dat. Maandag en dinsdag. En we weten niet of die woensdag ook nog... was 48 uur?
1: 48 uur.
0: Ja, dan zou het inderdaad... zal hij nu nog zeker
1: vandaag
0: eruit.
1: Ligt hij eruit.
0: Oké, okay. Ja.
1: En dan hebben we geboortedag van Johan Neeskens. Overleden in 2024. Olivier Stone, 80. De geboortedag van Jacques D'Ancona. Ook overleden in 2024. De geboortedag van Agatha Christie. Overleden in 1976. Al een hele tijd terug.
0: Tja.
1: 50 jaar terug, hè?
0: Nou...
1: We hebben 1879 in Haarlem wordt de eerste voetbalclub van Nederland opgericht, HFC.
0: Ja.
1: 1916. Voor de eerste X worden tanks ingezet op het slagveld.
0: Dit is de eerste keer.
1: En ja, staat eerste keer. Eerste, alles wordt uitgeschreven op de briefje en staat voor de eerste X.
0: Anders was het papier op.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: voor de eerste X, jongen.
1: Ja. En dat tijdens de slag aan de Somme zetten de Britten... 49 Mark tanks in. Ja. Mark E-tanks, of niet?
0: Mark E-tanks.
1: Oké, en daarom was Painted Black dus straks te luisteren.
0: Ja.
1: We hebben 1964 in Amerika begint de soaptelevisieserie Peyton Place.
0: Peyton Place.
1: Oké, ook voor mijn tijd.
0: Maakt niet uit, geeft niks.
1: Ja. In 1975, nou dat is dan net mijn tijd, de rockband Pink Floyd brengt een van zijn succesvolste albums uit.
0: Zit er ook niet in.
1: Nee. In 2012, voetballer Alexander Butner luistert zijn debuut bij Manchester United met een assist en een doelpunt tegen Wigan Athletic.
0: Ja.
1: En dat was trouwens een geweldig doelpunt volgens mij. Volgens mij een schot van de meter of 20, dacht
0: ja,
1: ik.
0: Ja, echt zeker.
1: Prachtig.
0: Een kegel.
1: Ja, ja, maar dat is volgens mij het enige wat hij daar gedaan
0: ja,
1: heeft.
0: Ja, was niet heel erg succesvol. Hij heeft zijn zakken gevuld.
1: En dinsdag 15 september wordt officieel de begroting natuurlijk gepresenteerd.
0: Ja,
1: die we allemaal al lang weten.
0: Ja.
1: Want dan is het weer Prinsjesdag.
0: Dan is het weer zover. Hè. De derde dinsdag, mensen.
1: Nee, dit was het.
0: Amy, die is niet meer onder ons, maar die heeft wel een prachtig liedje achtergelaten. Hè.
1: Ja, meerdere prachtig.
0: Zeker wel, maar deze die mag er zijn. Hè. Dit was een hele grote.

0: Ja, het is ongelooflijk, maar de tijd zit er alweer bijna op, Pascal.
1: Bijna 3 uur.
0: Het gaat echt in een razend tempo ook gewoon.
1: Wij werken nog en de woensdag zit er ook.
0: Dat, precies, je knipt een keer met je ogen en de week is voorbij. En dat is mooi, want dan heb ik vakantie. Maar dit geheel terzijde. We doen nog heel even de thema's van volgende week. Opruimdag, we hebben de Dag van de Vrede, de verjaardag van René Dijkhuis. We hebben de Nationale Koffiedag en het is ook de week tegen het pesten en de week van het geluk. Dat is ook wel een beetje een contradictie, hè? Want ja, er zijn misschien mensen die van pesten iets van maken. Maar dat lijkt mij niet helemaal de bedoeling.
1: Maar de week tegen pesten, ik denk dat we daar ook niet genoeg aandacht aan kunnen
0: Zeker
1: geven.
0: Zeker niet. Dus nee, dat moeten we eigenlijk wekelijks doen. Zeker, daar ben ik helemaal met je eens. Pascal, mijn dank is weer enorm groot.
1: Helemaal prima.
0: De volgende keer ben je weer van harte welkom.
1: Helemaal goed.
0: We gaan eruit. Met niemand minder dan Benny Nijhuis. Hè?
1: Ja. Nou, een vrij gezellige plaats.
0: Zo is het ook. Straks is... de jam, hè? Dan is het alleen maar Nederlandstalig bijna. Tot
1: misschien
0: volgende
1: deze
0: week.
1: Wel langs.
0: Wie weet. Doei.
2: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur.
3: Oh jee, jee, jee.
2: De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

bouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
7: Veluwe FM. De middag is 3 tot 4 uur.
8: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

En een hele goede middag. Welkom luisteraars, overal op de Veluwe, overal waar vandaan je luistert. Dat kan zelfs via internet, overal ter wereld. Dus van harte welkom weer bij Nederjam op Veluwe FM. Dat doen we elke woensdagmiddag tussen 3 en 4. En we nemen je mee door 6,5 decennia lang van de Nederpop. En dat kunnen hits zijn van vandaag de dag. En die komen vandaag zeker ook voorbij. Maar ook natuurlijk hits van vervlogen tijden. De jaren 60, 70, 80 en 90. En die draaien we dadelijk voor jullie in de Nederdecennia. Vlak voordat we dat hele geweld hadden met die zomerhit op 50... Heb ik er gebruik van gemaakt om een bepaald cijfer uit al die decennia te draaien. En dan de best verkochte nederpopplaten van dat jaar. En zo zijn we nu toegekomen aan de achtjes. De achtjes, dat betekent ik draai dadelijk in de nederdecennia 1968, 1978, 88 en 98. De best verkochte nederpopplaten van dat jaar. En we beginnen zo met deze eeuw 2008. Die komt er zo aan. Wordt een leuke show. Dadelijk nog heel veel beste zangers. En blijf bij ons tot de klok van 4 uur. Ach, zet die radio gewoon maar nooit uit. Nederdecennia 2008. Ken je dit gitaartje? Gitaartjes van niemand minder dan Alan Clark. En samen met zijn vader zong hij die

Oh, een heerlijke plaat. En als je vader zelf op dit moment niet zo helemaal fit is, dan komt zo'n plaatje nog altijd even wat extra binnen. Dat begrijp je wel. Father and Friend. En dat werd gezongen door Alan Clark samen met zijn vader. Prachtige plaat. En door met een nederhitje van dit moment. Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza, Willie Williams. Hier is My Oh My.

dat was een lekkere nederhit. Hè? Die kwam zo snel voorbij. Ik schrok er zelf ook van. My oh my, Criss Cross Amsterdam, Louisa Sansa en Wendy Williams. Waarom het altijd bij die Criss Cross mannen is? Die hebben altijd zo'n heel leger aan artiesten erbij. Maar in ieder geval een lekkere plaat. Hey, we duiken zo de nederige decennie in met je goedkeuren. En dan gaan we natuurlijk platen draaien van de vorige eeuw. De achtjes zijn aan de beurt, dus alleen maar nedereentjes van de... Ja, van die betreffende jaren. Je weet ook dat de beste zangers weer volop bezig is. Dan gaan we in de tweede helft van de show uitgebreid bij stilstaan. We hebben nog prachtige nummers van de Clouseau-aflevering. En ook eentje van de Yves Berends-aflevering. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Er komt van alles voorbij nog dit uur. Maar zo eerst het geweld van de Nederlandse decennia. Dat ken je bij ons. Het is altijd een feestje.

0: Nederdecennia.
1: En we trappen hem af voor met een van de huisbands die we altijd hebben, de Cats.
2: Een hit van toen.
0: Jaren 60.
1: 1968. Nou, zo'n heerlijke evergreen. Er staat ook in de evergreen top 10 natuurlijk altijd. Je kent ze wel. Piet Veerman met zijn Cats. Hier is Times Where When.

0: Er was geen betere verkopende nederpoplaat dit jaar dan dit nummer van The Cats. Times Were When, 1968 praten we over. De allerbest verkochte nederpoplaat van dat jaar. Een nedereen in de nederdecennia. En we gaan door in de nederdecennia naar de jaren 70.
1: Nederdecennia.
0: En we hebben een heerlijke. We hebben een zus van Patricia Pai samen met nog iemand.
2: Een hit van toen.
1: Gaan we alle. De jaren 70.

0: Nederdecennia.
1: Ja, we gaan door in de Nederdecennia. We gaan gewoon lekker naar de jaren 80.
2: Een hit van toen. Gouwe ouwe.
0: Jaren 80.
3: 1988.
1: Ja, stichtelijke muziek. Hele mooie muziek. Komt langzaam maar zeker binnengelopen. Het was het jaar 1988 en de best verkochte plaat van mensen die toen plaatjes kochten. En dat waren met name singeltjes, 45 toerenplaatjes. Jazeker. Was een man die via de Soundmix Show eigenlijk naar voren was gekomen. Ook in de tijd van Gerard Joling en dergelijke hadden we daar ook René Vroeger. Zijn doorbraak kwam eigenlijk pas in dat jaar 1988. Volgens mij stond hij in diezelfde Soundmix Show met dit nummer van Duck Ass Down. Een nummer uit de jaren 70. Het is gecoverd ook door Gerard Cox en door andere Nederlandse artiesten. Maar die voor René Vroeger, die kennen we allemaal. Dat is zo'n groot hit geworden. En het werd zijn doorbraak. En daarna zijn we nooit meer van hem afgekomen. Want hij staat toch elk jaar in de arena met de toppers en gaat maar gewoon lekker door. Hé, hey, we gaan terug naar 1988, de best verkochte Nederpopplaat van dat jaar. Hier is René Vroeger en natuurlijk Winter in America.

0: Ik nam je mee naar 1988, de best verkochte plaat van dat jaar. Op Nederpopgebied René Vroger met zijn doorbraaksingle Winter in America, die cover van Doug Ashdown. We draaien dus alleen maar achtjes, dus heb ik dadelijk ook nog 98 voor je. Ik denk dat je langzaam maar zeker wel doorkrijgt hoe het hier werkt, toch?
1: Nederdecennia.
0: Ja, daar gaan we, hoor. Het laatste decennium wat we vandaag meenemen zijn natuurlijk de jaren 90.
2: Een hit van toen. Alle, alle.
1: De jaren 90.
2: 1998.
0: Ja, en over doorbraaksingles gesproken. Dit was ook een doorbraakje, zeg. Jongen, jongen, jongen. De allereerste plaat van Akte en de Munnik. En die zijn daarna uit elkaar gegaan, weer bij elkaar gekomen. Daar zijn we ook nooit van afgekomen. En dat vinden we ook helemaal niet erg. Maar dit was een allereerste. Niet of nooit geweest. De best verkochte Nederpopplaat van dat jaar.

0: wat een schitterende plaat. Hè. Dit was niemand minder dan Akden en Munnik en de best verkochte plaat van 1998. Je hoorde trouwens een aantal achter elkaar. Hè. Je hoorde 1968, The Cats, Times Were When. Best verkochte plaat van dat jaar, van 78, Yvonne Keeley, If I Had Words. Renéetje Vroger met Winter in America, 1988. En net 98 dus Akden en de Munnik. Af en toe zijn er artiesten die zo goed zijn. En dat geldt denk ik ook wel voor Douwe Bob. We draaien vaak muziek van hem. En hij is naar Memphis, Tennessee gegaan. Hij is helemaal in de country muziek. Hij kwam daar Zac Brown ook op het spoor. Want hij had een nummer geschreven. Dat viel zo op door meneer Zac Brown. Dat hij over werd gehaald om terug te komen naar Amerika. En te spelen voor een hele grote zaal. Nou, het hele verhaal heeft hij uit de treur op tv verteld. Maar wij vinden het belangrijk genoeg om dus dat nummer van hem te draaien. No To Self, Douwe Bob. En dat is een prachtige nederrit. En om die reden willen we hem ook zeker voor jullie gaan draaien. Dadelijk nog heel veel muziek van de beste zangers. Maar eerst die hele mooie nieuwe van niemand minder dan countryster. Nederlandse, Nederpop countryster. Douwe Bob, hier is No To Self.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nedertje met Jacques van Spring. Nederhit.

0: when you need a... The apple doesn't fall far from the tree. Een mooie vertaling uit het Nederlands. De appel valt niet ver van de boom. De nieuwste van Douwe Bob, No To Self. Ik vind hem zelf heel erg mooi. Een soort nieuw geluid van Douwe Bob. Meer country, minder rock. Ja, daar doe je mij een heel groot plezier mee. Hey, dit is het moment in de show dat we bij de tweede helft aankomen. We zitten over een half uur en dat betekent... Dat we heerlijke plaatjes gaan draaien die vaak te maken hebben met Neder Live of Neder Cover. Nou, we doen één combinatie vandaag. Want we gaan eerst het origineel draaien en het origineel komt uit...
1: Neder Cover.
0: 1995! Ken je deze nog? Heerlijk, hè? De mannen van Clouseau stonden centraal bij de beste zangers een paar weken geleden. Hierna komt Zoe Levi, die doet hem ook na, maar dit is Passie.
2: Ik

0: Dus deze mooie plaat uit 1995, Clouseau en Bassie. Een van de platen die hen zo populair maakte in het begin. Nou, beste zangers, zo beste zangers niet zijn als dat heerlijk gecoverd werd. Dus we gaan luisteren naar de cover van Zoe Levi.
1: Leder-cover.
2: Dit duurt duizend keer.
0: En dat is hem dan, de nieuwste van... Nou, de nieuwste, gewoon Zoe. Levi Zoe deed het heel mooi. Hier is Bassie en haar versie.

dat ze... Ja, schitterende tekst. En daar moet je misschien niet aankomen, of misschien juist wel. Als Jean-Luc Macroy dit nummer oppakt. Die man die op het Songfestival 2 keer heeft opgetreden voor ons. 1 jaar met corona ging het niet door. Je kent het wel, het nummer van Broccoli. En het jaar daarna is hij ook gegaan. En hij heeft in Jesus Christ Superstar een prachtige rol gespeeld. En hij pakt het nummer met zijn hele lange gesteldheid. En hij pakt het podium. En hij maakt er een versie van die meer bij hem paste. Hij heeft het genoemd Daar Gaat Hij. Nou, prachtige versie. En die wil ik je nu graag laten horen van Beste Zang.

Dori, denken, wat is dit voor een mooie stem, jongens. Prachtig, prachtig. Loop naar de maan. Jean-Luc McRoy. Je kent hem misschien van de Songfestival-inzending. Hij kwam naar... hoe heet hij ook weer, Loren? Met de arcade. We horen hem straks nog een keer, want hij doet het zo goed. Hij heeft ook het nummer van deze week gepakt van Yves Berendsen. En dat heet natuurlijk Terug in de Tijd. Die ga ik je nu laten horen om even in de stemming daarvan te komen. En daarna krijg je natuurlijk zijn cover te horen.

0: lekker zeggen. Oh, dat kan die man. Heerlijke vibe neemt hij met zich mee. Jean-Luc Mouvreuil. En als hij terugkomt in de tijd. Gecoverd van Yves Berendsen natuurlijk. En live gezongen. Dus het is Nederlife. Nedercover. Alles wat je in de tweede helft van de uur altijd mag verwachten. En we gaan nog iets met Nedercovers doen. Waarom ook niet? We zijn er dan toch lekker mee bezig. Ik neem je mee terug naar 1964. En het heeft alles te maken met de afsluiting van vandaag. Begin in 64. Daarna, ik zal eens even kijken hoor, in mijn draaiboekje neem ik je mee naar 1976. Ik neem je mee naar 1989. En ook nog 2005. Allemaal platen. Maar het begon ooit met deze heerlijke schijf. Dus even terug, Nedercoveren. En terug naar 1964 zeg.
1: Nedercover.
2: 1964.
0: Ja, zeg je dit wat? I only wanna be with you. De Britse zangeres Dusty Springfield.

Ken je dat deukje nog van Dusty Springfield? Je denkt vast, ik heb dat nummer meer gehoord. Nou, dat kan kloppen. Want als ik je nou eens even meeneem naar een volgend jaartal. En dat waren de Bay City Rollers. En die hebben hem ook gedaan. 1976. Ja, die klonk lekker hoor. Die klonk zo. Heerlijk. De Bay City Rollers was een beetje een... Ja, een beetje een glamrock band uit de jaren 70. I Only Wanna Be With You, een groot hit. En ik heb nog veel meer. Ik heb daar nog een stukje hardrock en een stukje disco. Dus komt allemaal voorbij.

kennen vaak vast nog wel de oude onder ons. Dat was, wat zei ik, 1976. Hè? En de Bay City Rollers. En dan neem ik je nu mee naar de jaren 80. Het lijkt wel een nederdecennia. En dat was een dame die stond vaak schaars gekleed op de eerste bladzijde van een Engelse tabloid. Maar ze maakte ook muziek. Ze heette Samantha Fox. En zij heeft het nummer ook gedaan. En dat klonk dan als volgt. Ja, er zat een lekkere disco vibe in. Gaan we nog een keertje. I only wanna be with you. Hierna forse hard rock van een Deense band. Maar eerst Samantha Fox.

Alles. Samantha Fox, klein, maar ja, niet alles was klein, laten we het zo maar zeggen. Een groot hit in 1989 dus. En daarna werd die nog een keer gedaan. En die ga ik je ook laten horen. Die komt uit 2005. Dikke, dikke hardrock, zeg. Moet je eens horen. Ik heb ze een paar weken gezien als afsluiter op Bospop op de Hardrockdag. Daar sloot ze hem af. Het is een Deense formatie. Je kent ze van Lola Montez waarschijnlijk, hoog in de top 2000. Maar dit nummer hebben ze ook beetgepakt en hebben ze ook gecoverd. Oorspronkelijk dus van Dusty Springfield. En op een gegeven moment kwam hij dus terecht bij Volbeat. Hier is I Only Wanna Be With You.

0: En zo neder coveren we maar wat aan vandaag.
1: Nedercover.
0: De ene naar de andere. We hadden natuurlijk de beste zangers nedercovers. Die hebben we ook even voor je meegenomen. En zo gaan we lekker door. En hadden we net een nedercover van I Only Wanna Be With You via Dusty Springfield, de jaren 60 en de jaren 70. Bay City Rollers, Samantha Fox, de jaren 80. En net de jaren 0, Volbeat. Nou, hoor ik je denken, ja, waar gaat dit dan naartoe? Nou, er is op het ogenblik een gloednieuwe hit in de hitparade. Is net uitgekomen van een hele bekende zanger. Die heeft Latijns-Amerikaans bloed en Nederlands bloed. Hij komt uit Colombia, uit Bogota. Hij woont volgens mij in Ede, geloof ik, in Nederland. Dus ik heb het natuurlijk over Rolf Sanchez. Die heeft dat nummer opgepakt en een heerlijke Spaanse-Nederlandse versie ervan gemaakt. En, die gaan we natuurlijk zo draaien als afsluiting van deze uitzending. Van Nederjam, oftewel een Nederhit. En dan hebben we het weer gehad. Volgende week gaan we weer lekker door met de Spaanse zangers. Ik hoop dat je dan, of hoe heet het, de beste zangers. Ik hoop dat je dan ook luistert. Zou ik leuk vinden.
2: Nederjam. De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhit.
0: Ik had het je beloofd, hè. We gaan lekker uit met deze zwoele klanken van Rolf Sanchez en Marciara. De nieuws zit. Bedankt voor het luisteren, jongens. Tot volgende week. Dan gaan we gewoon weer lekker door met Nederjam. Hou die radio aan op Facebook.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. In het midden van het land staat ruim 80 kilometer file. En het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn hier dicht. De vertraging is bijna 40 minuten... Het rijdt daardoor ook langzaam op de A50 van Os naar Arnhem. Voorbij Heteren, 1/2 uur oponthoud. En ook staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij Voorthuizen bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, dit is het regionieuws. In Harderwijk is een automobilist woensdagochtend vroeg zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Het incident vond plaats op de Leuvenumseweg. De auto raakte rond 2:30 in een bocht van de weg, sloeg over de kop en kwam in de bossages terecht. Kort daarna brak brand uit in het voertuig. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en wist het slachtoffer uit de auto te halen. Daarna is de brand geblust. De auto raakte door de botsing en de brand zwaar beschadigd. Het slachtoffer heeft ter plaatse medische hulp van ambulancepersoneel gekregen en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Inwoners van Putten die ondersteuning kunnen gebruiken bij het reizen met het openbaar vervoer, kunnen maandag 14 september terecht bij een gratis OV-inloopspreekuur. Dat wordt gehouden van 2:00 PM tot 3:30 PM in de bibliotheek Putten aan de Brinkstraat 56. Bezoekers kunnen tijdens het spreekuur vragen stellen aan OV-ambassadeurs over reizen met de bus en trein. De ambassadeurs geven uitleg over het gebruik van onder meer de OV-chipkaart en het reizen met een bankpas. Ook kunnen ze uitleg geven over het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden. En tot slot, automobilisten krijgen de komende maanden te maken met meerdere wegafsluitingen op en rond de Veluwe. Vooral de A1, de N303 en wegen richting Flevoland worden op verschillende momenten afgesloten. Tot en met 3 september wordt aan de A1 gewerkt tussen Apeldoorn en Barneveld. Daar worden asfalt- en wegmarkeringen vernieuwd. Ook op de N303 tussen Voorthuis en Putten zijn afsluitingen gepland. Van 21 september tot en met 9 oktober is de weg volledig afgesloten. Ook automobilisten vanuit Harderwijk, Ermelo en Putten richting Flevoland krijgen te maken met werkzaamheden. De provincie Flevoland werkt tot en met 6 november aan de Gooiseweg, de N305 en de Spiekweg. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest Veluwe. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop, machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Weet in de polder een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan en vensters met rood-wit.

en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering staan. Ik mocht er niet binnen.

0: and Slurf is shoot. Wie is dat nou weer?
1: Ik ben de grote slurvenvreter. En ik vreet jullie allemaal op.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij De Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdagmiddag. In het midden van het land staat bijna 160 kilometer file. Het is onder andere druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Bij Voorthuizen is het op onthoud 40 minuten... Iets verderop op de omleidingsroute voor die afgesloten A28 is ook een ongeluk gebeurd op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Bij Hoenderlo is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is hier ruim 40 minuten. Omrijden kan via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier bijna 30 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de N325 vanaf de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek. Hier is het oponthoud bij Westervoort ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op de woensdagmiddag. In het midden van het land staan vooral veel lange files rond Utrecht en Arnhem. Het rijdt bijvoorbeeld langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Bij Voorthuizen ruim een half uur vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij afrit Oosterbeek. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je ruim een half uur. Ook staan er veel opvallend lange files op de N-wegen, zoals op de N301 Almere richting Barneveld, bij Nijkerk 25 minuten oponthoud en op de N310 van Elburg naar Arnhem bij Otterlo 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De Vitality Club Putten doet op dinsdag 22 september mee aan de landelijke beweegchallenge. Inwoners van 55 jaar en ouder kunnen gratis deelnemen aan de activiteit die in het teken staat van bewegen en hersengezondheid. Aanmelden is niet nodig. De deelnemers verzamelen om 10 uur 's ochtends bij sporthal Puttereng aan de Engweg 6. De beweegchallenge sluit aan bij Wereld Alzheimer Dag, waarbij dit jaar extra aandacht is voor een gezonde leefstijl en de gezondheid van de hersenen.

0: Het openbaar vervoer op de Veluwe is grotendeels stilgelegd vanwege een landelijke 24-uur staking. In onze provincie rijden geen treinen en is ook het busvervoer sterk beperkt. De staking raakt zowel NS als de regionale treinen van RR Reis. Ook op veldbuslijnen rijden geen of slechts enkele ritten. Welke bussen wel rijden hangt af van de beschikbaarheid van personeel. Reizigers op de Veluwe wordt geadviseerd om vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Wie met het openbaar vervoer moet reizen, wordt aangeraden rekening te houden met uitval en waar mogelijk alternatief vervoer te gebruiken. En tot slot, in het Horsterwold bij Zeewolde worden dit najaar 4 begeleide wandelingen georganiseerd. De wandelingen starten vanaf de parkeerplaats aan de Spiekweg en zijn zo'n 7 kilometer lang. Deelnemers zijn zo'n 3 uur onderweg. De wandelingen vinden plaats op woensdag 14, 21 en 28 oktober en woensdag 4 november. De route voert over onverharde paden die bij nat weer modderig kunnen zijn. Een verrekijker en camera worden aangeraden. Honden zijn niet toegestaan en de route is vanwege de ondergrond niet geschikt voor mensen met een fysieke beperking. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de spits is inmiddels geweest, maar er staan nog steeds veel files. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer op dit moment. Het rijdt onder andere langzaam op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek. Bij de aansluiting met de A50 is het oponthoud 40 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Oss rijdt het langzaam bij knooppunt Ewijk, hier ruim 20 minuten vertraging. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Voorthuizen 25 minuten vertraging. Dit komt door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. En ook staat er nog file op de A12 van Utrecht naar Arnhem vanwege bergingswerkzaamheden bij knooppunt Maanderbroek. Vanaf Maarsbergen is het oponthoud bijna 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file. Bij afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest Veluwe.
8: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: vinden plaats op woensdag 14, 21 en 28 oktober en woensdag 4 november. De route voert over onverharde paden die bij nat weer modderig kunnen zijn. Een verrekijker en camera worden aangeraden. Honden zijn niet toegestaan en de route is vanwege de ondergrond niet geschikt voor mensen met een fysieke beperking. Het openbaar vervoer op de Veluwe is grotendeels stilgelegd vanwege een landelijke 24-uur staking. In onze provincie rijden geen treinen en is ook het busvervoer sterk beperkt. De staking raakt zowel NS als de regionale treinen van RR Reis. Ook op veldbuslijnen rijden geen of slechts enkele ritten. Welke bussen wel rijden hangt af van de beschikbaarheid van personeel. Reizigers op de Veluwe wordt geadviseerd om vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Wie met het openbaar vervoer moet reizen, wordt aangeraden rekening te houden met uitval en waar mogelijk alternatief vervoer te gebruiken. En tot slot, automobilisten krijgen de komende maanden te maken met meerdere wegafsluitingen op en rond de Veluwe. Vooral de A1, de N303 en wegen richting Flevoland worden op verschillende momenten afgesloten. Tot en met 3 september wordt aan de A1 gewerkt tussen Apeldoorn en Barneveld. Daar worden asfalt- en wegmarkeringen vernieuwd. Ook op de N303 tussen Voorthuizen en Putten zijn afsluitingen gepland. Van 21 september tot en met 9 oktober is de weg volledig afgesloten. Ook automobilisten vanuit Harderwijk, Ermelo en Putten richting Flevoland krijgen te maken met werkzaamheden. De provincie Flevoland werkt tot en met 6 november aan de Gooiseweg, de N305 en de Spiekweg. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Putten herdenkt vrijdag 2 oktober, de razzia van 1 en 2 oktober 1944. De officiële herdenking begint om 7 uur 's avonds bij monument De Vrouw van Putten aan de Dorpstraat. Nabestaanden en andere belangstellenden kunnen de plechtigheid bijwonen. Tijdens de razzia voerde de Duitse bezetter een groot deel van de mannelijke beroepsbevolking uit Putten af naar verschillende concentratiekampen. In totaal kwamen 552 mensen om het leven. Dit jaar is de razzia 82 jaar geleden. In Harderwijk is een automobilist woensdagochtend vroeg zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Het incident vond plaats op de Leuvenumse weg. De auto raakte rond 2:30 in een bocht van de weg, sloeg over de kop en kwam in de bossages terecht. Kort daarna brak brand uit in het voertuig. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en wist het slachtoffer uit de auto te halen. Daarna is de brand geblust. De auto raakte door de botsing en de brand zwaar beschadigd. Het slachtoffer heeft ter plaatse medische hulp van ambulancepersoneel gekregen en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. En tot slot, de Vitality Club Putten doet op dinsdag 22 september mee aan de landelijke beweegchallenge. Inwoners van 55 jaar en ouder kunnen gratis deelnemen aan de activiteit die in het teken staat van bewegen en hersengezondheid. Aanmelden is niet nodig. De deelnemers verzamelen om 10 uur 's ochtends bij sporthal Puttereng aan de Engweg 6. De beweegchallenge sluit aan bij Wereld Alzheimerdag, waarbij dit jaar extra aandacht is voor een gezonde leefstijl en de gezondheid van de hersenen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten zet zich ook dit jaar in voor een groenere leefomgeving en doet mee aan het WK tegelwippen. Inwoners die tegels uit hun tuin verwijderen, kunnen die op donderdag 24 september gratis laten ophalen door de zogeheten tegeltaxi. Met het verwijderen van bestrating ontstaat meer ruimte voor planten en bloemen en kan regenwater beter in de bodem wegzakken. Daarnaast draagt een groenere tuin bij aan een aantrekkelijkere leefomgeving voor vogels, bijen en vlinders en helpt de beplanting om de tuin op warmere dagen koeler te houden. Een groep Veluwse boeren heeft dinsdagavond met zo'n 10 trekkers geprotesteerd bij de Hardenbergenbrug over de Akervaart bij Nijkerk. De boeren wilden met de actie aandacht vragen voor het volgens hen verkeerd besteden van overheidsgeld en hun onvrede over het stikstofbeleid van het kabinet. De trekkers verzamelden zich rond 8 uur bij de kruising van de A28 en de Berenkamperweg. Onder het motto "de overheid moet haar geld beter besteden" voerden de boeren actie in de omgeving van de snelweg. Sinds maandag is de Hardenbergenbrug in beide richtingen afgesloten. Momenteel wordt gewerkt aan het verstevigen van de brug. En tot slot, inwoners van Putten die ondersteuning kunnen gebruiken bij het reizen met het openbaar vervoer, kunnen maandag 14 september terecht bij een gratis OV-inloopspreekuur. Dat wordt gehouden van 2 uur 's middags tot 3:30 in de bibliotheek Putten aan de Brinkstraat 56. Bezoekers kunnen tijdens het spreekuur vragen stellen aan OV-ambassadeurs over reizen met de bus en trein. De ambassadeurs geven uitleg over het gebruik van onder meer de OV-chipkaart en het reizen met een bankpas. Ook kunnen ze uitleg geven over het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen over de buurtbus en andere
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Automobilisten krijgen de komende maanden te maken met meerdere wegafsluitingen op en rond de Veluwe. Vooral de A1, de N303 en wegen richting Flevoland worden op verschillende momenten afgesloten. Tot en met 3 september wordt aan de A1 gewerkt tussen Apeldoorn en Barneveld. Daar worden asfalt- en wegmarkeringen vernieuwd. Ook op de N303 tussen Voorthuizen en Putten zijn afsluitingen gepland. Van 21 september tot en met 9 oktober is de weg volledig afgesloten. Ook automobilisten vanuit Harderwijk, Ermelo en Putten richting Flevoland krijgen te maken met werkzaamheden. De provincie Flevoland werkt tot en met 6 november aan de Gooiseweg, de N305 en de Spiekweg. Het openbaar vervoer op de Veluwe is grotendeels stilgelegd vanwege een landelijke 24-uur staking. In onze provincie rijden geen treinen en is ook het busvervoer sterk beperkt. De staking raakt zowel NS als de regionale treinen van RR Reis. Ook op veldbuslijnen rijden geen of slechts enkele ritten. Welke bussen wel rijden hangt af van de beschikbaarheid van personeel. Reizigers op de Veluwe wordt geadviseerd om vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Wie met het openbaar vervoer moet reizen wordt aangeraden rekening te houden met uitval en waar mogelijk alternatief vervoer te gebruiken. En tot slot, in het Horsterwold bij Zeewolde worden dit najaar 4 begeleide wandelingen georganiseerd. De wandelingen starten vanaf de parkeerplaats aan de Spiekweg en zijn zo'n 7 kilometer lang. Deelnemers zijn zo'n 3 uur onderweg. De wandelingen vinden plaats op woensdag 14, 21 en 28 oktober en woensdag 4 november. De route voert over onverharde paden die bij nat weer modderig kunnen zijn. Een verrekijker en camera worden aangeraden. Honden zijn niet toegestaan en de route is vanwege de ondergrond niet geschikt voor mensen met een fysieke beperking. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek. Bob Voorn.

an enema.

FM 106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

0: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
1: Drie in één.

0: In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.
1: Tot straks, na de commercials.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheid er nou mee, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Got introduced to you by a friend.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten zet zich ook dit jaar in voor een groenere leefomgeving en doet mee aan het WK tegelwippen. Inwoners die tegels uit hun tuin verwijderen, kunnen die op donderdag 24 september gratis laten ophalen door de zogeheten tegeltaxi. Met het verwijderen van bestrating ontstaat meer ruimte voor planten en bloemen en kan regenwater beter in de bodem wegzakken. Daarnaast draagt een groenere tuin bij aan een aantrekkelijkere leefomgeving voor vogels, bijen en vlinders en helpt de beplanting om de tuin op warmere dagen koeler te houden. Inwoners van Putten die ondersteuning kunnen gebruiken bij het reizen met het openbaar vervoer, kunnen maandag 14 september terecht bij een gratis OV-inloopspreekuur. Dat wordt gehouden van 2 uur 's middags tot 3:30 in de bibliotheek Putten aan de Brinkstraat 56. Bezoekers kunnen tijdens het spreekuur vragen stellen aan OV-ambassadeurs over reizen met de bus en trein. De ambassadeurs geven uitleg over het gebruik van onder meer de OV-chipkaart en het reizen met een bankpas. Ook kunnen ze uitleg geven over het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden. En tot slot, het openbaar vervoer op de Veluwe is grotendeels stilgelegd vanwege een landelijke 24-uur staking. In onze provincie rijden geen treinen en is ook het busvervoer sterk beperkt. De staking raakt zowel NS als de regionale treinen van RR Reis. Ook op veldbuslijnen rijden geen of slechts enkele ritten. Welke bussen wel rijden hangt af van de beschikbaarheid van personeel. Reizigers op de Veluwe wordt geadviseerd om vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Wie met het openbaar vervoer moet reizen, wordt aangeraden rekening te houden met uitval en waar mogelijk alternatief vervoer te gebruiken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog, het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep.